0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

hip-hop, R&B, afro and dancehall music.

0: We're gonna light your night with non-stop hip-hop.
1: Here's a little more
2: hip-hop
1: music.
0: This is commercial-free music.
2: Commercial-free.
0: This is Galaxy. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijden.
1: Jacques Chirac.

Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: of crazy, you know?
1: These are the Afro Sounds of Galaxy.

Sounds of Galaxy. Galaxy, your number one for hip-hop, R&B, and

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

clothes. AC blows. Nipples froze. Are you cold?

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Stop. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mentstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mentstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

Ain't no more to it. We out. Remember me now? Let's dance.

up.

0: check it, check it.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Hier on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer Ja 21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

nigga.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag, het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12 hoor je mij dus vandaag. En het is de eerste dag van de juli maand, 1 juli. Dat betekent mijn verjaardag. Ik trakteer vandaag alleen de beste hits. Zometeen Bryson Tiller na Broederliefde Waterkant.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: Daar sta ik dan.

Whatever She Wants, hoorde je Bryson Tiller hier bij Galaxy Radio. Ja, het is vandaag 1 juli en dat betekent mijn verjaardag. En ja, inmiddels 34 jaar. Oh mijn god, jongens. Het, is, het gaat best wel meetikken. Zeker na je 30ste. Dan gaan de jaren een stukje sneller. Misschien merk jij het ook wel. Hey, zometeen, de video komt eraan naar The Way You Move. Outcast hier bij Galaxy Radio.

0: hoorde je dus de video hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we naar Eminem, komt eraan. Stan naar Tems, What You Need. En in die throwbacks is vandaag nogmaals Drake, The Language van zijn album Nothing Was The Same. Eén van de beste, als je het mij vraagt.
1: Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Look, look. I don't know why they been lying, but your shit is not that inspiring. Bank account statement just look like I'm ready for early retirement. Fuck any nigga.

0: Stan hoor je Eminem, Hibi Galaxy, Radio, The 40 Drake. The Language van het album Nothing Was The Same, Hibi Galaxy Radio. Ja, en hoeveel hij er nu heeft, hoeveel albums, ik weet het niet meer. Onlangs kwamen er 4 uit bij Drake. Ik kan het niet meer volgen. Maar deze was wat mij betreft een van de beste. Nothing Was The Same, dus The Language hoorde je Drake. En zometeen Addictive komt eraan bij Truth Hurts. Naar Everstar, Where Do We Go? Die is trouwens ook heerlijk. Kan ik jou alvast beloven.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Where do we go from here?
1: Are the bangers on

True Verts voor die Addictive hier bij Galaxy Radio. Zometeen Troby hoog komt eraan naar A Boogie With A Hoodie hier bij Galaxy Radio. En zometeen dus jouw favoriete working track. Stuur me door.

liggen en parfumetjes en zijn douchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met z'n

0: Fantasy Worthy bij Galaxy Radio. Ja, jij mag dus doorsturen zometeen wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat waar jij goed op gaat vandaag als op een dag als vandaag op de woensdag. Voor jou een werkdag, voor mij trouwens ook. Maar de rest van de dag ben ik heerlijk mijn verjaardag aan het vieren. Ik word vandaag 34 jaar en dat mag gevierd worden. Dus ik ga jou zometeen trakteren met alleen de beste hits. En met jouw favoriete working track. Tot zo.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: Yep. What's up, it's Herb.
5: Hey. Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Goedemorgen, ik trakteer jou vandaag alleen de beste hits hier bij Galaxy Radio. Van 10 tot 12 hoor je Wes op Galaxy op 1 juli, het begin van de juli maand. En dat betekent dus ook dat de zomer al een tijdje begonnen is, maar nu is hij pas echt van start. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Hey, zometeen, Drake komt eraan hier bij Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Love Be Not hoor je bij Galaxy Radio. Ja, je hoort zometeen welke working track het geworden is. Dus welke ik ga draaien zometeen. En wie van jullie de gelukkige is die zijn working track gaat horen. Zijn favoriete track. Misschien een throwback deze keer. Misschien een nieuwe track. Je hoort zometeen wat het gaat worden. Nou, Juvenile.
1: This is Galaxy Radio.

0: Clarks voor de Galaxy Radio. Zometeen Wally. Bad komt eraan naar Zack Inc. Hier is Scary Side.
1: We are Galaxy. Back to the hip-hop. Oh.

Lil Uzi Vert hoorde je bij Galaxy Radio. En jouw favoriete working track heb ik klaarstaan voor je. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Jouw track waarvan jij zegt dat is mijn favoriete plaat. Maar misschien nog eentje die zelfs beter past bij jouw werkdag. En die ik voor jou ga draaien, die je kan aanvragen via 085-029-4x2. Ik kreeg er meerdere binnen, maar twee vielen mij best een beetje op. Eentje waarvan ik denk, ja, dat is gewoon een heerlijke track om nu te draaien. Een nieuwe track ook, maar eentje uit 1984 die ik al heb klaarstaan voor je. Aangevraagd door Peter. En die andere werd aangevraagd door Uskan. Uskan zei, luister, kunnen we Raindance gaan draaien? Dave en Thames. En Peter vroeg, kunnen we in die throwbacks vandaag? Gaan we zeker doen voor je. It's Like That komt er zometeen aan. Run DMC na Dave & Thames, dus Rain Dance. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Run DMC hoorde je It's Like That hier bij Galaxy Radio. Een clip, misschien herken je hem nog wel. Een clip waarin je een groep mensen ziet in een lege ruimte die tegen elkaar gaan battelen in een soort breakdance wedstrijd. Vroeger waren clips gewoon veel meer op tv en veel meer te zien. Daardoor vielen ze ook meer op. Waarin dus op een gegeven moment iemand zijn pruik verliest terwijl hij een headspin doet op de grond dus. Terwijl hij een breakdance battle heeft. Run DMC hoorde je dus It's Like That. Zometeen Teddy Swims naar Bandova KM bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: All summer long.
3: It's the summer of hip-hop.
4: It's blazing, baby.
2: And hip-hop rules the world.
1: Summer on Galaxy Radio.

0: got an ex every time I wake up.
1: Are you even real? Hoor je Teddy Swims hier bij Galaxy Radio. We gaan richting de lunchpauze met jou samen. Nou, de lunchpauze komt er dus zometeen aan. Maar tijdens de lunchpauze gaan we jou vermaken met de lunchbreak mix met Sydney Gregor. Die jouw lunchpauze leuker gaat maken, hopelijk in ieder geval. En een meer energie gaat geven voor de rest van jouw werkdag, want je moet nog even. Het is woensdag, halverwege de week. We pakken hem door richting het weekend. Zometeen is de lunchbreak mix. Ik ben er morgen weer. Tot morgen.
2: Your summer hip-hop station.
3: It's going down.
2: Enjoy the summer on Galaxy Radio. Turn the bass up, max out the volume, and let's ride. Summer sounds better with Galaxy Radio.
4: Six cheers.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je echt kent. 10 seconden en je ligt bloot. Wat je stuurt, kan je breken.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Fred Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
3: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws.
4: Galaxy Radio.

0: stelt niks voor.
1: Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo.
2: Here comes the man who flavor in here.
1: En die ken je onder andere van deze tracks. Dit keer draai ik die tracks allemaal wel.
3: Yeah. And you say Black America.
1: En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
6: What do

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Galaxy met Frenna, You Wanna Come Through. Daarvoor Mensa, Serrano en Doughboy. Ben met Serrano en Ira Star met Where Do We Go. Ik moet eerlijk zeggen, als je een nachtje slaapt, dan presenteert het toch een stukje makkelijker. Ik zat gisteren nog even mijn programma terug te luisteren na 1 nacht overslaan vanwege de wedstrijd Nederland tegen Marokko. En ik moet eerlijk zeggen, dat is geen succes. Hey, tot 7 uur wakker Basby. 085-029, 4x2 lijnen staan open. De selectie van Nederland die is in Nederland, of in ieder geval komt in Nederland vandaag aan. Ze vliegen terug vanuit Amerika en de KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ja, we hebben 18 miljoen bondscoaches gehad natuurlijk de afgelopen weken. Dus wil je je kandidaat stellen, dit is je kans.
1: Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats. Sunshine.

0: volop op radio. En hebben we er zin in? Natuurlijk hebben we er zin in. Hebben we er zin in? Ja, we hebben er zeker zin in. Nina Sky hoorde je en Move Your Body. En daarvoor Bad Bunny met DTMF. 085-029-4x2 tot 7 uur staan de lijnen voor je open. En ook vanavond kun je natuurlijk gewoon bellen. Want vanavond hebben we een heleboel programma's. Daar ga ik je straks meer over vertellen. Wil je platen aanvragen? Wil je iets laten horen? Wil je nog even commentaar geven op het voetbal? Of genieten van het mooie weer? Laat het weten via 085-029-4x2.
1: Turn the volume up and let the sunshine, the music and the memories take over.
2: We are Galaxy Radio.
3: My mind.

0: 20. Het is van Young Miami. Die heet Spend That. En daarvoor TK en Cash met Mind Right. En meer bangers komen eraan. Onder andere deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I know deep that you want me.
3: Ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo.
4: Here comes the man who flavor in your ear.
3: En die ken je onder andere van deze tracks. En dit keer draai ik die tracks allemaal wel.
5: And you say Black America.
3: En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Booms, booms, you know what I'm saying?
1: These are the bangers on Galaxy.

Je hoorde Tyler en Zara Larsson, She Did It Again. En erachteraan Jay Huss en Burna Boy met Masculine. En over Masculine gesproken, ja, misschien dat je het niks zegt, maar de wat oudere luisteraars die zijn er denk ik mee opgegroeid. The Village People, disco uit de jaren 70 en 80. Er is alweer een van de leden van The Village People overleden, dat is Victor Willis. Hij speelde namelijk binnen The Village People de rol van, volgens mij is het agent, hè? Hij is overleden op 74-jarige leeftijd. En als je The Village People echt niks zegt, dan moet je maar eens even luisteren naar dit nummer.

0: Ja, Victor Willis dus, overleden vandaag. En volgens mij zijn er niet zoveel leden van de Village People meer over. Dus het is toch een stukje jeugdsentiment. Ja, niet helemaal de muziek van Galaxy, maar ik wil het toch even met je delen. Hey, je luistert naar Galaxy. Isario komt er zometeen aan. Ik heb Party Next Door voor je klaar liggen. En ook Lil Wayne en Big Sean met My Homie Still.
1: Get it poppin', man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.
4: Gonna do

0: about the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Ook voor de Double G, daarvoor Wizkid en Band en KM en Idali hier op Galaxy met Ben Over. Nou, het zal je vast zeker wel opgevallen zijn. Het WK is voor Nederland afgelopen. Het Nederlandse elftal is op weg naar huis of misschien ondertussen al geland op Schiphol. Ik weet niet hoe laat het vliegtuig aankomt. Kijk of ik dat even heel snel kan vinden. Nee, niet 1, 2, 3. Wat ook vandaag duidelijk is geworden is dat Ronald Koeman zijn shirt aan de wil gehangt. Hij wil niet langer bondscoach zijn van het Nederlandse elftal. Dus de KNVB die is op zoek naar nieuwe bondscoaches. Nou heb ik er nog 18 miljoen hier op de bank zitten. Althans, die bank die bestaat niet meer. Die hebben gisteren ritueel het raam uitgegooid. Maar die 18 miljoen bondscoaches die langs de zijlijn de afgelopen weken commentaar hebben geleverd op de wedstrijden, die kunnen zich kandidaat stellen. Hè? Hebben ze bij het KNVB ook wat te doen met de keuze. Dus mocht je ambities hebben, ik zou het gewoon proberen als ik jou was. Maar goed, volg je het WK nog een beetje? Dat is de vraag natuurlijk. Want ik merk dat steeds meer informatie ook van het internet aan het verdwijnen is. Dat WK voor Nederland wel een beetje passé is. Dus ben je het nog aan het volgen actief? Of denk je bij jezelf, weet je, vliegtuig terug. Voor mij afgelopen. Laat het weten via 085-029-4x2.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

0: Justin Timberlake, joh, de TKO. Daarvoor Destiny's Child, een oudje Survivor. En Dave en Dems waren er met Raindance. Ik vroeg je, kijk je nog WK met de uitschakeling van Nederland? Je kon er reageren via 085-029-4x2. Sylvia die zegt, nee, ik ben er klaar mee. Glenn zegt, ik blijf het wel volgen, maar in mindere mate. Iris die stopt ook met kijken. Alexander die blijft het nog wel volgen. Mo die zegt natuurlijk, want Marokko is door, groot gelijk. En Peter die zegt, nee hoor, ik kijk niet meer, voor mij is het klaar. Ik denk dat dat een algemene tendens is. Over 4 jaar weer een keer proberen, hè? Hey, dit is Galaxy nummer 1. Music provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. En zometeen Omalé en nog veel meer bangers.
1: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, afro en dancehall music.

Stormzy en Odile, 24 Hours. En daarvoor Drake, een track uit een van zijn 3 albums die hij onlangs heeft uitgebracht. Dat heette Shebang. Zometeen broederliefde, maak me niet heet. Maar eerst Lil Yachty en Drake. Ze vragen zich af hoeveel er staat op het bankaccount van Oprah Winfrey. Kleine schatting, ik denk 100 miljoen of zo. Niet weinig in ieder geval. I'm

0: Je hoorde Rick Ross en Styles P. Blowing Money Fast. Revan Lenade voor met Love Me Not uit de Airplay Top 20. Broederliefde maakt me niet heet. En Lil Yachty en Drake met Oprah's Bank Account. Zometeen na zessen. We slepen je door de file heen. Minimix. Veel meer bangers natuurlijk. Ik ga bekendmaken wie er vanavond allemaal te gast is. Bij onder andere Cartier en DNA na 7 uur. En In Vibes met Marvin. Vanaf 9 uur. Kortom, alle redenen om te blijven luisteren naar Galaxy.
1: Cold drinks. Warm nights.
2: This is what you want.
1: Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B, and Afrobeats.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

Bees and Honey samen met Molly, you're the party girl. En daarvoor Naza en Distinct en Gilly Gilly. Het is 6 uur geweest. Je begint aan je vrije woensdagavond. Vanavond op de radio, onder andere Cartier en DNA. En de tweede aflevering van Vibes by Axt met Marvin en zijn crew. Ook vanavond zijn er diverse gasten hier in de studio aanwezig. Wie er allemaal gaan komen, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst de nieuwe Drake. Ja.

0: The Merry-Go-Round van Nelly en Chris Brown. En daarvoor Wipe Me Down van Trill Family samen met Boozy. En je hoorde Too Hard for the Radio. Dat is de nieuwe single van Drake hier op Galaxy. Een van zijn nieuwe singles, want hij heeft toch geloof ik 3 uit op dit moment. Shebang is de laatste in het rijtje. Vanavond op de radio Cartier en DNA na 7 uur. Vanavond is Shaliza degene die te gast is in de studio. En vanaf 9 uur hoor je hier op Galaxy de tweede aflevering van Vibes met Marvin en zijn crew. Met vanavond Soof als gast. Luisteren dus vanavond vanaf 7 uur. Of eigenlijk altijd luisteren naar Galaxy natuurlijk. Want ja, we zijn jouw hip-hop kanon. We zorgen de hele dag voor de lekkerste muziek. De hardste bangers. Zometeen Easy SB samen met DJ Dylan Colombiana.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio.

Niet alleen voor nieuwe pokoe zit je goed bij Galaxy, ook voor de OG's uit de hip-hop scene. Notorious B.I.G. hoorde je en Everyday Struggle. En daarvoor Droby samen met K.A. en Jade Lauren. En hoog uit de Airplay Top 20 aanstaande zaterdag hoor je daar weer een nieuwe aflevering van. Tussen 2 en 4, de 20 meest gedraaide plaat hier op Galaxy van deze week dus. Hey, zometeen, we slepen je door de file heen. Een mini-mix, vals bezig komt eraan met het ding. Maar eerst Distinct en Morat, Mansory.

0: De Galaxy, we slepen je door de file heen. Minimix, je hoort hem elke middag tussen 6:30 en 7:00 voor iedereen die in de file staat. Ja. En ja, op sommige plaatsen staat het echt vast. De A27 bijvoorbeeld is afgesloten. En ja, daar kom je vast te staan. Ik geloof een uurtje omrijden. Ja, dat wil je niet horen met 27 graden buiten. Hey, zometeen na 7 uur Cartier en DNA in de Cartier en DNA show met Shaliza vanavond als speciale gast. En vanaf 9 uur hier op de radio de tweede aflevering van Vibes met Marvin en zijn gang. Met daarin vanavond als speciale gast Sof. Ik spreek je morgen weer om 4 uur. Maak er een leuke woensdagavond van en graag tot morgen. Hoi!
1: Yeah, man, we gonna get love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage.
2: This is a
1: Galaxy.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: the sunroof all in murder.
1: Je luistert naar Kartje en Deanna, inderdaad, op de woensdagavond 7 uur geweest. Kodak Black, most of all, door je speakers. Deanna, een hele goede avond, of moet ik zeggen toch een hele slechte week voor jou, jongeman?
2: Hoezo voor mij?
1: Ja, kom op, Nederland ligt er toch uit. Hallo, zeg.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Daar heb jij niks mee te
2: maken? Daar heb ik niks mee te maken.
1: Heb je gekeken naar de wedstrijd?
2: Dat is echt een slechte wedstrijd, man.
1: Ja, dus je hebt wel gekeken.
2: Ik heb wel gekeken. Dat is echt slecht.
1: Doet wat met je emoties.
2: Ja, omdat, weet je waarom? Maar dat was om 3 uur 's nachts en ik ging om 6 uur pas pitten. En kijk wat de eindstand
1: is. We hebben alles verloren, man. Maar nee, gelukkig voor
2: ik
1: mij.
2: Ik claim dit niet als wij, man. Hun hebben dit gedaan. Ik claim dit niet.
1: Je staat niet achter je land?
2: Nee, het is niet mijn land.
1: Je laat de leeuw in je hem staan?
2: Ja, zeker.
1: Ah, oké, duidelijk het al.
2: Slechte keuzes. Wat vond jij ervan?
1: Nou ja, ik heb gekeken. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen wij hadden verloren, voelde ik me wel droeviger dan ik had verwacht. Want ik ben van Frankrijk. Maar ik dacht wel van, yo, ik had niet verwacht dat Nederland er nu al uit zou gaan, man.
2: Dat is echt lastig, man.
1: Ik wist wel, het zou een moeilijke strijd zijn tegen Marokko, maar ik had wel mijn geld gezet op Nederland.
2: Zou dat weggegeven, de laatste minuut, kerel?
1: Ik weet het, ja. En wat vind jij van Timber en...
2: Ja, ik denk, ja.
1: Oh, ik word gebeld
2: wat kan
1: Kaza.
2: Ik erover zeggen?
1: Ik word gebeld door Kaza. Zou ik opnemen?
2: Ja.
1: Yo, Kaza, goeiedag, man.
3: Kink gebeld.
1: Je bent op radio live. Hey, Kaza.
3: Alles goed?
1: Ja, met jou?
3: Ja, lekker man. Zijn jullie al ready voor een volgende single?
1: Hey, we zijn ready voor je volgende. Vrijdag kom je langs, toch?
3: Vrijdag kom ik langs, man.
1: Duidelijk het al. Oké, ik bel je zo terug, Kaas.
3: Ik kom misschien met een cadeautje.
1: Ja, leuk. Leuk. Altijd leuk. Oké, Kaas, ik bel je zo, ja?
3: Dat is goed.
1: Lobby. Oké, nou DNA, wat gaan wij vandaag allemaal doen?
2: Ja, we hebben weer heel veel kijkersvragen. We hebben leuke gasten aan tafel. Deel voor je zo.
1: Maar dat hoor je zo meteen wie het is, inderdaad, ja. Russian, Rauw Alejandro, Wizkid krijg je nu te horen.

0: naar Ira, terug.
1: Oh, ja, gaat het?
2: Ja, ja, ik ging even hoesten.
1: Oké, okay, duidelijk. Mag ook weer de mic, hoor. Ja. Hey, we hebben een gast aan tafel. Wie hebben wij vandaag aan tafel? Nou, sowieso Charlize, een DJ die vaak is langsgekomen in de show. Toch, Charlize?
3: Ja, klopt.
1: Inderdaad, ja. Hoe gaat het met jou, Charlize?
3: Ja, met mij gaat het supergoed.
1: En wat betekent dat het goed gaat? Wat betekent dat?
3: Sinds denk ik de laatste radio's heb ik gewoon veel leuke dingen kunnen doen.
1: Dope.
3: Ik kom net terug van Parijs.
1: Met de la muziek, ja, ik hoor je, man. Was het een warme week in
3: Parijs?
1: Het
3: was super heet. Het was zo heet dat ik zelfs het weer in Nederland eigenlijk mee vond meevallen. Maar het was echt te doen.
1: Het was 40 graden toch hoor, of zo?
3: Ja, klopt. Maar ik heb echt de hele dag met een natte handdoek omheen gelopen.
1: Ik hoor je, man.
3: Zo'n waterspray, ja.
1: Ik bleef de hele dag zo liggen gewoon op de bank. Ik dacht, nee, man. Hey, je hebt twee

0: dagelijkse leven?
1: Nou, ik werk met jongeren en af en toe help ik Charlotte met haar boekingen. En we hebben samen natuurlijk ook een feest, Jealousy, dus we geven ook feesten.
0: Maar je werkt ook dus met jongeren?
1: Ja.
0: En wat houdt dat precies in?
1: Nou, jongerenwerk. Ik werk in een jongerencentrum. Dus
0: mensen die een beetje begeleiding nodig hebben? Of,
1: niet per se. Het is een soort buurthuis. Dus

0: het is wel leuk.
1: Ja, het is heel leuk.
0: Dus mocht jij een nieuw talent hebben ontdekt, dan misschien dat je hem hier kan uitnodigen.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, leuk. En jij, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik heb gewoon een saaie 9 tot 5 en daarnaast ben ik ook aan het oefenen met draaien zelf.
0: Oké. Dus je wilt weg van je 9 tot 5.
2: Ja, het liefst ooit wel, toch? Dat willen we allemaal.
0: En leert Charlize jou draaien?
2: Charlotte geeft me heel veel tips en ik kan heel veel van haar leren, want zij zit er ook gewoon een stuk langer in. Mm-hmm. Dus zij leert mij inderdaad wel heel veel.
0: Ga je zo meteen een mixje voor ons doen, eentje?
2: Ik draai house, dus nee.
0: House?
2: Ja.
0: Nee, hey, we draaien alles hier hoor. Je bepaalt zo.
2: Ja, dat zou best kunnen, maar vandaag is Charlotte de dag.
0: Ik hoor je. Hey, sowieso aangenaam. Welkom bij de show. We gaan zo meteen een paar topics bespreken. En het is altijd belangrijk om vrouwelijke opinies te hebben, omdat wij mannen niet graag van andere mensen praten. Dus ik wil jullie al een heads-up geven en de luisteraar, jullie mogen altijd mee reageren. Via 085-029, 4x2. Je gaat zometeen luisteren naar Gims Theodora Spa. Tot zo dadelijk.
3: Maximum.

0: Next Door, Drake, On My Way. Inderdaad, ja. Woensdagavond, Kartje en DNA, speciaal voor jou. Een extra dagje in de week, toch?
1: Ik vind het gezellig op de woensdag altijd.
0: Ja, ik vind het ook wel gezellig hoor. Het heeft wel wat
2: anders.
0: Nou DNA, deze dagen zijn heel veel kijkersvragen binnengekomen. En mocht jij ook vragen hebben, kan je ze altijd indienen via 085-029-4x2. Gewoon lekker een WhatsAppje sturen. We zijn bereikbaar. Wat is de eerste vraag die we hebben binnengekregen?
2: De eerste vraag is, mijn vrienden gaan ieder weekend uit en geven honderden euro's uit. Ik spaar liever voor mijn toekomst, maar nu noemen ze me saai. Ben ik echt saai of zijn zij onverantwoordelijk?
0: Oké.
2: Je bent echt saai.
0: Wat vinden jullie ervan, dames?
3: Je hebt nieuwe vrienden nodig.
4: Ja. Sorry, maar alles is al zo duur in deze economie. Mm. Dan snap ik echt dat je geen 100 euro's gaat uitgeven aan een club.
0: Nee, maar nooit uitgaan.
4: Nou ja,
0: misschien
4: nooit
0: willen je vrienden.
4: Niet, maar misschien doe jij andere leuke dingen. Je hoeft niet per se uit te gaan, toch?
2: Ja, maar honderden euro's hoeft ook niet, toch?
0: Nee.
4: Ik geef geen cent uit.
0: Hey, sorry. Niet iedereen is DJ blablabla daar, hè?
2: Het spijt
0: ons. Hey,
2: het
0: spijt ons, man.
3: Ik ben ook geen DJ, geen
2: altijd. Alles op de rijden van Charlize.
0: Dan is dit waarschijnlijk een man, ja. Want vrouwen kunnen vaak wel gratis binnenkomen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar, ja, zijn vrienden, ik weet niet. Ja, je hoeft niet toch honderden euro's uit te geven.
0: Nee, ik wil zeggen dat vrienden onverantwoord zijn, dat weet ik niet. Dat is relatief aan hoeveel ze verdienen en hoeveel ze zelf willen uitgeven. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Ik kijk op twee manieren naar. Nee, je moet gewoon doen wat je wilt doen. Als je wilt studeren, doe je ding. Maar je vrienden willen jou ook gewoon... willen ook leuke dingen met jou doen. En ik denk dat je je zieliger zou voelen als ze je nooit zouden bellen. Elke keer als ze uit zouden gaan.
2: Nou ja, ik denk, ze zijn onverantwoordelijk op het moment dat ze zeggen dat je saai bent omdat je niet gaat. Dan zijn ze onverantwoordelijk.
4: Het had echt aardiger getoond.
3: Ja,
2: ja, toch?
0: Ja, maar kom op, je weet hoe je met Matties praat, toch?
4: Niet direct, met respect, toch?
0: Heb je nooit tegen een vriendin gezegd, je bent nu echt een bitch?
4: Niet als ik geen ruzie met je heb.
0: Oké, ik hoor je.
2: En je weet ook tegen welke Mattie wat je kan... Ja, toch? Je
0: het voelt alsof diegene nu wel echt met emoties thuis zit.
4: Ja,
2: ben ik echt saai?
0: Ben ik echt saai? Kartje en DNA. Nee, je bent niet saai. En sterker nog, ik hoop voor jou dat je wat je ook aan het doen bent... dat het echt een hele goede toekomst tegemoet gaat komen voor je. Want ik zal ook niet uitgaan en werken aan mijn toekomst.
2: Want. Ja, want is FOMO nou echt een reden om zeg maar geld uit te geven...
4: Nee.
0: Het is geen reden, maar ik heb het wel eens gedaan.
5: En ik hoop dat je nu extra van je vakantie gaat genieten als je gaat.
0: Ja, ik hoor je.
3: Maar je kan ook uitgaan en niet honderden euro's uitgeven.
0: Inderdaad! Wat de fuck? Waar gaan jullie ook uit, man? Wacht even, man.
4: Het is echt al snel 20 euro. Een drankje doe je ook niet op een avond. Dus dan heb je 3-4 drankjes, ben je toch al bijna 100 euro kwijt.
0: Ja, maar honderden euro's?
4: Ja, oké, maar als jij dat al 2 keer in de week doet, of 1 keer in de week, heb je 400 euro per maand, toch?
0: Ik hoor je, man. Ik hoor je, man. Ja, ik doe dat niet 2 keer in de week, maar... wat is diegene's naam? Heb je geen naam?
2: Ja, ik weet niet of ik dat erbij mocht zeggen.
0: Ik hoor je.
2: Maar heb jij wel eens geld uitgegeven om een soort van erbij te horen? Of hebben jullie dat wel gedaan?
5: Ja.
0: Tuurlijk.
5: Ja. Nou, niet om erbij te horen, maar ik heb wel gewoon dagen gehad dat ik naar bepaalde events ging. Omdat ik toch FOMO had en dacht, oké, misschien gaan mijn vriendinnen me niet meer zo vaak vragen als ik niet ga.
0: Mm.
5: En dan op dat moment zelf dacht bij mezelf,
0: wat
5: doe ik hier eigenlijk?
0: Ja. Dat is het met FOMO. Wanneer je er toch bent, denk je, ik wist het. Ja. En wanneer je niet gaat, denk je, so boys, come on.
2: Ja.
0: 50 meids. Damn, man. Nee, inderdaad. Maar in ieder geval, zorg altijd dat je gewoon doet wat jij wilt doen. Laat je nooit door een ander vertellen wat jij zou moeten doen. Of wie je bent, of niet bent. Dat is denk ik mijn juiste antwoord. Dus nee, je bent niet saai, maar je vrienden mogen je wel saai vinden, toch?
2: Ja.
0: Ja. Hey, hallo zeg. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Goed, Coil Ray, Better Than Yours. New music voor op de woensdagavond.
6: Mom, bring all the boys to the yard.
7: This is new music.
8: Hey, what's up? It's Coil Ray.
9: Yeah.
8: My new song, Better Than Yours. This year, better go hard.
7: Now on Galaxy Radio.
8: Mom,

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Maar een lijntje, ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let.
1: Ik eet het als om me let. Wil je nog een pil? Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo. Here comes the man who flavor in your ear. En die ken je onder andere van deze tracks. Dit keer draai ik die tracks allemaal wel. Yeah. And you say Black America. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on.

0: spend it.
1: Spend it money, baby.
2: Jawel, jawel, jawel.
1: Jeetje.
2: Goed, de Mag Jouw Vrouw podcast, volgens mij heette het niet zo, toch?
0: Ja, volgens mij heet het gewoon de Chino en Aard.
2: Ja, toch?
0: Ja, toch? Ja,
2: maar opeens is het Mag Jouw Vrouw podcast.
0: Ja, zo klonk het ook, man.
2: Nou ja, ik heb gekeken naar de podcast. En ik
0: mag jouw vrouw ernaar kijken?
2: Ik keek het samen met
0: mijn vrouw. Oké, ja, voor de zekerheid.
2: Ja. Nou, ik vond het gewoon grappig, maar mensen nemen natuurlijk alles veel te serieus deze dagen. Ook al kan ik me ook voorstellen dat sommige dingen niet pas binnen de Nederlandse cultuur, maar iedereen is anders, toch?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Sommige dingen had hij ook wel gelijk in, hoor.
2: Zoals?
0: Dan kan ik niet 1, 2, 3 op komen, maar...
2: Nou, bijvoorbeeld, mag jouw vrouw met met haar eigen moeder op vakantie?
0: Gezellig.
2: Hij zei wel nee, man.
0: Zei hij nee?
2: Hij zei, als er een man bij is, dan misschien haar vader of ik moet erbij zijn, maar ze mag niet met haar eigen moeder op vakantie, bro.
0: Maar daar is toch geen man bij? Ja, oh, er moet een man bij zijn.
2: Er moet een man bij zijn, zeg maar, die op kan letten. Dus
0: ja, toch, ja,
2: vader.
0: Ja. Dat is crazy.
2: Dat is crazy. Ja.
0: En mag jouw vrouw met haar vriendin op vakantie?
2: Ja. Maar vertel me niet. Je mag niet naar Ibiza, bitch. Je mag niet naar Ibiza. Dat is de enige waar je niet mag gaan.
0: Naar Punta Cana.
2: Nee, weet je waar je niet mag gaan? Alleen? Met je vriendinnen? Sorry, schat. Ik ben niet... onzeker. Maar je mag niet naar Afro Nation, man. Kom gewoon niet met die naam op mij. Je mag
0: is
2: niet
0: dat niet
2: naar
0: deze week?
3: Dus ze mag wel naar week? Pet. Of naar Notting Hill.
2: Ja? Ja, het is hetzelfde, hè? Ja.
0: Ja. Aan hem toch?
2: Nee,
0: ja,
2: maar voor de duidelijkheid. Laat me eerlijk zijn met jullie. Van mij mag ze alles doen. En wat niet weet, wat niet deert. Zo leef ik.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Mogen jullie man... Zo, en wees even eerlijk, ja? Mogen jullie man naar Afro Nation met hun matties?
4: Nee.
2: Oeh. Oh. Zo zie je maar. En als een vrouw zo'n podcast zal maken, zal het allemaal gewoon cool zijn.
4: Nee, zeker niet.
0: Het was ook gewoon cool. Mensen namen het niet serieus, toch? Denk ik.
2: Bro, ze zijn gecanceld, bro.
0: Ja, door iets heel anders, joh.
2: Omdat iemand een fout heeft gedaan en zijn straf heeft uitgezeten voor dat. Nou, anyway, het is allemaal gesprek. Ik ga niet verdedigen hier ook.
4: Hij vindt ook niet dat hij fout zit. Want overduidelijk zie je nog aan alles wat hij zegt, dat hij gewoon eens is met wat hij heeft gedaan.
0: Maar zit hij fout?
2: Nou.
4: Tuurlijk zit je fout. Maakt niet uit hoe je het bent of verkeerd. Je moet toch niet je hand aan een vrouw
0: zetten. Oh, daarover. Ik dacht over de uitspraak.
4: Ja, zijn uitspraak, dat is één ding.
2: Jouw vriendin naast jou net zei... Nou ja, ze heeft hem toch ook geslagen? Toen dacht ik, wow!
4: Maar in ieder geval ga ik weer gekend.
2: Nee, maar het is toch wel een goede take van een vrouw. We moeten het van jullie horen.
4: Ik vind sowieso niet dat je als man zijnde een vrouw mag slaan.
2: Ja.
4: Maar... Er zijn echt vrouwen die denken dat ze alles kunnen maken. En dan wat moet je doen? Blijven kijken. Dus als iemand met een mes naar je toe komt, wat moet je als man dan zijnde doen dan?
2: Dat is in een worst case scenario, hoor ik je in. En dan mag je natuurlijk altijd jezelf verdedigen. Maar hoe hij overkwam,
0: ja.
2: Is wel, want als jij later dan mij thuis komt...
0: Word je gesmekt.
4: Word je gesmekt. Ja.
2: Dan krijg je respect.
0: Zie ik geen slippers thuis? Je wordt gesmekt. Is er geen eten?
2: Nou goed, ik mag niet oordelen.
4: Mag alleen boodschappen doen? Hoe moet ze koken?
0: Flink.
2: Nee, ik weet niet. Mag een man het bezorgen dan?
0: Ja, oké, lastig.
2: Oh my god.
0: Zijn er dingen die jullie man niet mogen?
2: Nou, blijkbaar niet naar...
0: Afro-Nation, ja.
2: Afro-Nation,
0: maar gewoon bijvoorbeeld, ja,
4: mag
0: boodschappen.
4: Wel.
0: Ja.
4: Dat mag wel. Alleen, ik zeg heel eerlijk, het ligt ook echt aan wat je doet. Het is echt aan jou. Het komt toch wel naar buiten als je wat flikt. En met welke vrienden je gaat. Dat is heel belangrijk.
3: En hoe je zelf bent.
2: Dan heb ik een vraag aan jullie. Geloven jullie dat elke man...
4: vreemd gaat, ja.
2: Ja, toch?
4: Ja.
2: Dus is het niet gewoon settle gewoon voor les?
4: Nee, ik geloof dat niet zo. Ik geloof dus echt dat je
2: als een man niet vreemd gaat,
4: van een vrouw kan houden en vreemd kan gaan.
2: Ik ga je één ding zeggen. En ik hoop niet dat iedereen luistert, maar ik denk dat veel mannen vreemd gaan. En als ze niet vreemd gaan, is dat omdat de juiste meid niet op hem is afgestapt.
0: Ga jij vreemd?
4: Nee. Ik wou dat net zeggen. Dus
2: nou ja, nee, maar...
4: De juiste meid van je
2: mijn
4: van.
2: Meid weet heel goed wat mijn lijf is. En ze heeft mij gezegd, en daarom ben ik altijd respectvol. Als je iets wil doen, doe het niet, dan kom het thuis halen. Maar als je echt jezelf niet kan inhouden, laat je alleen pijpen. En toen dacht ik... Maar luister, toen dacht ik, ja, maar dat kan je zeggen. Maar daardoor ben ik op haar nooit vreemd gegaan. Terwijl al mijn exen ben ik op vreemd gegaan. Want zij is een meid die tenminste begrijpt. En daarom mag zij ook overal gaan waar ze wil. Ik vind dat gezond, als je met elkaar kan praten. Als je eerlijk kan zijn met elkaar.
0: Dat is heel gezond.
2: Luister, voor de duidelijkheid. je moet niet gangbangen met allemaal.
0: Ja,
4: oké, maar je moet ook ergens wel accepteren dat als je de rest van je leven met iemand wil spenderen, dat er wat kan gebeuren. Dus dan moet je inderdaad een sterke foundation voor hebben. Dat is zo. Ja. Maar om het te accepteren, dat gaat wel. Want dat betekent eigenlijk dat je over jezelf heen gaat lopen.
2: Nee, ze accepteren. Nee. Oké, dat is een punt hoe je het kan zien. En ik denk dat er twee manieren zijn hoe je daarmee om kan gaan. Dus of je laat over je heen lopen, je laat alles sliden. Bij haar kan het niet. Ik kan niet alles laten sliden. Ze heeft heel duidelijk bepaalde eisen. Als je zulke dingen doet, dan is dit ook wat ik terug verwacht. Dus ze kent mijn leven. Ik was natuurlijk een artiest voordat ik met haar ging. Ze snapt, ze ziet al mijn vrienden, ze weet hoe het is. Voor haar is het uit. Als je dit doet, no spang, maar dan moet ik niet zo hard werken om aan mijn money te komen. Of dat en dat, of je moet dit en dat voor mij zorgen. En dat vind ik een eerlijke tegemoetkoming. Als in, ik moet je leven wel aangenamer en makkelijker voor je maken. Als ik in staat zou zijn om zulke dingen te doen.
4: Dat kan ik echt begrijpen. Daarom dat ik ook denk dat meerdere artiesten hun vrouwtjes het accepteren dat ze inderdaad met andere vrouwen soms wat doen, omdat ze er ook heel veel voor terugkrijgen. Maar je krijgt er niet.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel een soort van manipulatief ergens. Dus je moet heel erg oppassen wat de grens is. Maar daarom zei ik net, als mijn vrouw zeg maar naar misschien een feestje wilt gaan, of bijvoorbeeld Chris Brown een lapdance, ik zou dat doen. Ik vind het leuk om met mijn meid echt beste vrienden te zijn, dat we kunnen lachen. Dan dat ik zo'n jaloerse type ben of te veel trots heb of ego. Ik wil al die dingen uit mijn leven verwijderen. Dus
0: echt
2: voor mij
0: pick
2: is dat
0: me weer dit.
2: Nee, maar wel goed.
0: Het is wel goed als je zo denkt erover.
2: Ja, ik denk er niet alleen zo over.
0: Weet je wat ik wil zien? Ik wil jou zien tegenover die andere guy, man.
2: Welke guy?
0: Chino. Tijdens die
3: dat
0: podcast.
3: Dat zou een leuke podcast.
2: Ja,
3: dat zou een leuke podcast.
2: Jij moet een tussenpersoon zijn. Dacht ik, ja, nee, ik ga dat niet doen.
0: Gewoon een keertje. Nu niet meer. Daar gaat hij jou smekken. Maar
2: ik ben eigenlijk benieuwd. Dus er zijn dingen die jullie mannen niet mogen doen. Wat nog meer?
3: Ik vind, je moet me gewoon niet voor schut zetten. Klaar.
2: Ja.
3: Gewoon niet te ver. Ja.
2: Dat is het. Dat is een hele goeie.
3: Ja.
2: Ik zag laatst, wat was het verhaal ook alweer?
0: Maar wacht, ik wil je even op ingaan. Ik weet niet wat je nu gaat zeggen. Nee, ik weet het maar even. Dus net zei hij van, ja, mijn meid mag wel bij Chris Brown op stage gaan, toch? Mm. Op dat moment dat ze dat doet, dat zet ze mij al voor schut als guy.
2: Nee, want het is een entertainment. Kijk, je kan je voor schut worden. Ik snap het.
0: Op het internet word jij gezien als die guy van, jouw meid wordt nu.
2: Maar het is een lapdance, I don't give a fuck. Voor schut zetten is bijvoorbeeld, als je naar een plek gaat waar ik bijvoorbeeld werk en je loopt daar met iedereen te flirten, dan zet je mij voor schut, man.
3: Ja.
0: Ja, oké.
2: Want dit is hoe ik mijn brood verdien,
0: zeg maar. Ja, maar dat is inderdaad ook voor schut zetten.
2: Ik wil niet voor schut zetten als Chris Brown. Een van de mooiste mannen in de wereld met mij. Bro, als hij het wilt, kaapt hij met mij, bro. Gelukkig blijven ze nu bij mij.
0: Ja.
2: Je weet toch?
0: Ja, oké.
2: Je moet gewoon in de spiegel kijken en eerlijk zijn met wie je bent.
0: Mijn meid mag niet bij Chris Brown.
2: Ja. Dames, mogen jullie man een lapdance krijgen van wie is er mooier mee deze dagen? Kylie Jenner!
3: Oeh, nee.
2: Jullie gunnen hem dat niet.
3: Denk je daarover na? Kijk.
2: Jullie gunnen hem dat niet.
0: Op stage. Iedereen ziet het.
3: Ik vind, we moeten er allemaal wat aan hebben, toch? Dus als hij daarna een goede vissa kan regelen met haar, met VIP, dan wil ik ook daar chillen.
2: En als de vissa daarna achteraf nog verder gaat in een hotel?
3: Dan wil ik ook daar chillen.
2: Nou, toepasselijke track die ik ga draaien voor je. Kaza met Be

0: Jak to bylo?
1: Dzieje DNA!
0: Ja, dat zijn wij inderdaad, ja. Charlize, je had een pittige dilemma voor ons om te stellen.
2: Oké, ik heb een serieuze vraag. Oeh. En ik wil dat jullie echt zo eerlijk mogelijk antwoorden.
0: Ik ben altijd eerlijk.
2: Oké, jullie zijn allebei hetero.
0: Ja.
2: Volledig.
0: Ja. Denk het wel. Ja. Ik weet het zeker.
2: De vraag is of je bent rijk voor de rest van je leven. Mm-hmm. Dus imagine gewoon, je kan alles kopen wat je ziet.
3: Mm-hmm. Rijk in geld.
2: Ja, alles. Ik kan alles kopen. Eiffeltoren kopen.
0: Unlimited money, ja.
2: Of je bent skeer voor de rest van je leven, maar ja, echt downhill skeer.
0: Mm-hmm.
2: Maar...
4: Ik zeg het verkeerd.
2: Oh, ik zeg het verkeerd, hè?
4: Andersom.
2: Nee, dus of je bent skeer voor de rest van je leven,
0: mm-hmm,
2: of je bent rijk voor de rest van je leven, maar je moet 5 minuten in je kontje genomen worden.
0: Oké, ik ken die stelling. Dat zijn stellingen die ik niet op radio zou uitspreken. En daarmee zeg ik heel veel. Maar ik heb
3: 5 minuten, Gil.
0: 5 minuten is crazy. Maar ik heb wel eens deze gehoord, als dat is wat je vraagt. Je krijgt per backshot 100 doezoe.
2: Oeh, die heb ik ook. Die had ik ook als
3: dan kan je net zo goed 5 minuten.
0: En ik ken veel niggas die zeggen, ja, bro, ik zou miljardair zijn, man.
3: Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik niet. Ik ben niet degene
3: wat
0: die dat
3: zou jij
0: zegt.
3: Doen?
2: Ja, maar, nee, nee. Is het aan mij vraag? De vraag is eigenlijk, oké, ik krijg per backshot 100k, toch?
3: Ja.
2: Hoeveel zou je laten nemen?
3: Ja, Kartje, hoeveel zou je doen?
0: Op radio 0. 0.
5: Op radio.
0: Weet ik niet. Ik ben benieuwd aan, ik heb een andere vraag aan jullie. Laten we zeggen, jullie hebben een vriend, maar jullie kunnen per backshot 100 doezoe krijgen. Doen jullie het? Kom jij met 5 miljoen terug naar je vriend? Want joh, schat, ik moest het doen, man.
2: Oeh, ja, 100.
5: Toen hadden we het laatst daarover.
2: Ja.
0: Bro, als mijn meid 5 milli finest... Ja. Schat, je hebt het goed gedaan, man. Life is hard genoeg, man. Misschien ga je wel gratis vreemd, bro.
3: Ja, oké, nu...
0: Bro!
3: Maar jouw meid mag ook op een stage met Chris Brown. Ja. Dus.
0: Dat ik weet dat ze niet vreemd gaat.
3: Ja. En daarna komt ze nog terug met 5 milli. Dat zou ik oké vinden. Dat zou ik wel oké vinden.
2: Gooi. Bro, dan is het wel prima. Maar net was het respect en je moeder ziet die dingen, toch?
3: Ja, maar ze heeft het niet, zeg maar...
5: Om haar te verkopen!
0: Kom voor! Ja,
3: 5 milli, ja. Maar ja, 100%. 5 milli kill?
2: Ik denk, jij hebt zoiets van, niemand hoeft het te weten, maar alleen jij en je vrouw weten.
3: Ja, toch 5 milli.
2: Ja.
3: Als mijn boys vragen, waarom liet je dit toe?
0: Ja. Wat je eigenlijk zegt is, voor geld laat je je normen en waarden zakken.
2: Vallen.
3: Ja.
0: Of vallen.
3: Ja.
0: Dat betekent dus per backshot?
3: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet, hè?
3: Daar denk je in de pauze even over na.
0: Ja, denk maar in de pauze daarover na, ja. Ik draai Leo Klein en Milo laten lukken met Laantje.
6: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even wijden.
7: Jacques Chirac.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Ja, je luistert naar Lea Wils en we hebben allemaal een fantasie als het gaat om onze liefdespartner. Maar ook kan je de ik krijgen. Misschien van iemand van wie je heel lang verliefd bent. Of gewoon simpelweg iemand die je nog niet kent, maar wilt leren kennen. En dan denk je, nou, nu doet hij of zij iets waarvan ik denk, nee, ik hoef je niet meer te zien in mijn leven. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Charlize, jij vroeg mij net, wat is jullie ik? En eigenlijk ben ik eerder benieuwd naar, wat zijn de ik's van vrouwen, zodat ik weet wat ik niet en wel kan doen.
1: Nou ja, ik vind het persoonlijk een ik als ik een man vraag iets mannelijks te doen en het lukt je niet.
0: Wat is mannelijk?
1: Ja, stel het lukt mij niet om een flesje bijvoorbeeld open te krijgen. Ik vraag jou om het flesje te openen en het lukt je niet. Dan denk ik ook ja. Of een kast in elkaar zetten van de IKEA.
0: Dat lukt Snap je? Dat klinkt persoonlijk.
1: Waarom doe je dat niet zelf?
2: Je hebt dit vaker meegemaakt.
0: Dames, wat is jullie ik?
3: Ik vind het echt een ik. Als ik uit eten ben met een man en ik vraag mag ik een rietje en hij zegt mag ik ook.
0: Oké, okay, ik schrijf het allemaal op trouwens, zodat ik het weet.
3: Waarom moet je als man zijn met een rietje drinken?
0: Oké, okay, niet met een rietje.
2: Alright. Sommige dingen, bij een restaurant bedoel je toch?
3: Of ja.
2: Nee, een slush puppy.
3: Ik vind, stel je voor je krijgt je drankje met een rietje. Vind ik het anders dan wanneer je erom vraagt.
0: Ja, oké, ik hoor je. Vraag om een rietje klinkt inderdaad.
2: Ja, dat klinkt een pissie alsof je...
0: Wat doe je nou?
3: Ja.
2: Zeg jij het maar.
0: Nee. Nou, over dat rietje gesproken. Ik heb juist van vrouwen geleerd, vooral als het gaat om een Red Bull. Drink het met een rietje, anders gaan je tanden zeg maar helemaal opgefokt raken. En dan dacht ik, oh, ik hoor jullie.
2: Maar je doet het niet, toch?
0: Nee, ik doe het niet.
2: Nee,
0: ik drink gewoon mijn... En jou, ik?
4: Ja, ik vind het gewoon heel lelijk als je vaped.
0: Okay.
4: Het staat echt heel lelijk als je langs me voorbij loopt en dan ruik je naar een of andere milkshake.
0: Maar het is wel zo lekker.
4: Ja, rook dan iets anders.
0: Een sigaar, is dat mannelijk?
4: Het liever zelfs crack at this point dan dat je vaped.
2: Liever crack dan een vape?
0: Okay.
4: Ja,
0: liever crack dan een vape, anders ben je niet mannelijk. Nou, staat genoteerd.
2: Liever crack dan een vape, anders ben je...
0: Wauw. Oké, vanuit de mannelijke perspectief.
1: Ja,
0: elke vrouw is anders, elke vrouw heeft een andere ik. En ik heb ondertussen al 100 dingen genoteerd wat vrouwen niet willen zien bij een partner. Bijvoorbeeld, als een man blijkbaar zal zeggen van ik kan geen parkeerplek vinden, is dat ook al een ik voor een bepaalde vrouw? Ja. En toen dacht ik, joh, maar wat als ik echt geen parkeerplek kan vinden?
2: Dat
0: was online, zag ik dat ergens op TikTok of zo.
2: Maar ik hoorde net hier zo, ja.
3: Als je niet kan parkeren.
1: Ja, maar ik vind je moet wel inderdaad kunnen parkeren. Ja. En als je niet, ik vind als je rijbewijs hebt en je rijdt niet... Je weet toch, mannelijk gewoon. Rij gaat niet, je weet toch, rij gewoon goed. Rij door.
0: Dus je wil dat jouw man heel laag ligt in die kant?
1: Ja, nee, je moet gewoon kunnen rijden.
0: Eén hand, ja. Jou aan de andere kant van, yo, hé, dat is mijn meid. Papa's, we cruisen nu, man. Ik hoor je. Nog meer X, dames?
3: Ja.
0: Jullie hebben vast wel een lijstje.
3: En de poed.
1: Nee, die gaan we zo doen. Die gaan we als laatste doen.
0: Ja, die gaan we als laatste doen, inderdaad, ja. Jullie hebben vast wel meer.
4: Het is echt heel lelijk, maakt niet uit waar je komt. Als je op straat loopt met een jongen en hij kent iedereen.
1: Oh,
4: dat
1: ja.
4: vind ik echt, echt lelijk. Ja. Als je iedereen moet groeten of iedereen die wilt wat tegen je zeggen. Dat is niet nodig. Niet iedereen hoeft jou te kennen. Ik snap het als je alsnog bekend bent om artiest of op social media. Maar het staat gewoon niet leuk. Als je iets gaat doen met iemand en diegene wordt dit
1: aangesproken. Om de 5 minuten moet je groeten.
0: Ja. Kan je snappen dat het nog veel erger is als het andersom is?
1: Ja?
0: Ik ken ze, dat je met een meid loopt en elke guy, yo! Ik zat dat een keer bij een meid, bro. Ik liep gelijk weg van haar.
3: Ja, dat is ook heel
1: logisch. Maar dat is echt logisch.
0: Ik was bij Jaffa, ik zweer, een stuk of 10 boys. En ik wist al, ze was known in the streets. Toen was ik van, no man, dit kan ik niet aan, man. Ik
4: maar
0: kan
4: als
0: niet
4: je naar daar gaat met de chickie en iedereen groeten, dan moet je gelijk
0: Ja, I'm out, man. Maar ik hoor je aan de andere kant inderdaad, ja... Wat jullie eigenlijk... Ja, oké. Je zei al, als iemand een naam heeft, dan is het niet zo erg. Maar moet hij dan nog steeds mensen van zich afweren ook? Want hey, vandaag, ik ben even met mijn meid of ik ben aan het eten.
4: Nou ja, tuurlijk. Zou je alsjeblieft, als je bekend bent of niet, maar je hebt gasten nog een privéleven. Dus
2: maar hij kiest er niet voor dat mensen hem groeten.
4: Ja. Nee, maar je hoeft ook niet iedereen af te weren. Maar er zijn wel bepaalde momenten dat je voor jezelf moet kiezen. En dat je denkt, oké, ik zit nu gezellig uit eten. Of je, toch, of je bent ergens
2: je
4: aan de kansen.
2: Gesprek te voeren, zeg
4: festival
2: maar.
4: Met je vriendin. Je hoeft niet altijd met iedereen te praten, snap je?
2: Dat is maar praten is anders dan groeten alleen, toch? Groeten is niet
0: Maar ik snap wat zij bedoelt. Ze bedoelt wel echt, als het langer toch, duurt dan... Zeg maar, yo is oké. Okay.
2: Ja. 5 seconden.
0: Ik snap wel als je met iemand loopt. Als iemand loopt met jou en diegene gaat de hele tijd gesprekken aan, dan sta je er een beetje bij als een tutje. En je weet toch, yo.
2: Ja,
0: bro,
2: dat is fucked up.
0: Ik heb een mooi opgemaakt, we gaan uit eten.
4: Je in de supermarkt moest wachten bij je moeder. Het was met iedereen aan het praten, was toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ja, ik hoor je, ik hoor je. Oké, nou, die heb ik dan ook genoteerd. Ik mag niet praten met niggas op straat.
2: Oké.
0: Alright. Wel met blanken?
2: Nee.
0: Oké, Charlize, jij hebt er nog één.
1: Ja, ik had ook nog een ik. Ik vind het heel ikkie als je als man zijnde, of dat mannen vooral, ik praat niet voor iedereen, hè, maar gewoon dat, dat je ziet het nu vaker, maar dat mannen zeg maar in de boot willen staan of niet meer willen betalen voor drankjes, weet je.
0: Wat?
1: Ja, ik vind dat ook gewoon
0: maar
1: ikkie.
0: Wacht, wat doen mannen als ze niet meer willen betalen voor drankjes? Ik snap dat niet.
1: Ja, zeg maar.
0: Ze gaan bij tafel smeken om drank bij andere mensen?
1: Nee.
3: Bij de stage manager?
1: Ja, of ik heb gewoon, ik maak het gewoon echt mee dat
0: jij bent een DJ.
1: Ja.
0: Je krijgt wel batteras gratis, toch?
1: Ja.
0: Zijn er mannen die niet met jou waren, die komen zeg maar met jou chillen en van jouw batra drinken?
1: Ja,
0: oh
1: ja,
0: my god.
1: 100.
0: Oh my god.
1: Maar er zijn ook gewoon, ik zie het gewoon steeds vaak gebeuren en soms is het, weet je, dan moet ik draaien en dan kijk ik naar die boot en dan staat het vol met mannen en dan denk ik ook weer laat, maar ik hoef daar niet eens meer te staan.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat ook gewoon, los van dat het ikkie is, dan vind ik ook zeg maar dat daardoor een beetje de clubscene doodgaat. Niet dat volledig, maar dat is wel een reden. Want, ja.
0: Dit rijmt eigenlijk op. De VIP is drukker dan de normale dansvloer? Of er zijn meer mensen op de gastenlijst dan mensen die een kaartje kopen?
1: Ook. En ja, dat vooral. En tuurlijk, kijk, ik bedoel dat niet betalen en zo. Kan ik nog begrijpen. Het is duur, maar ja, kom niet naar de club als je zeker weet dat je niks kan halen.
0: Dus ja,
1: je hebt gewoon mensen die echt naar de club komen wetende dat ze niets kunnen halen. En dan gaan ze het smeken een beetje bij jou.
0: Is die ik niet weer, als advocaat van de duivel, ook bij vrouwen zo? Want vrouwen die gaan echt uit met het vrouwen nemen deze aan, wetende, ik hoef deze guy niet te fixen, ik wil gewoon uit eten. Ik heb dat vaker gehoord.
1: Ja.
0: Jij schuld nee, maar ik heb het vaker gehoord.
4: Ja, maar ik vind, nee, als dat kan echt niet.
0: Dat kan niet.
4: Okay.
0: Ja. Maar vrouwen doen dat.
1: Klopt, vrouwen doen dat.
2: Doe jij dat? Heb jij dat gedaan?
1: Ik heb wel eens in het verleden misschien ja gezegd op iets waarvan ik dacht, oké, kan ik gewoon lekker eten. Maar niet omdat ik diegene niet mag of niet leuk. Ik vond het wel een leuk persoon.
3: Ja, toch?
1: Maar
0: niet zo
1: niet
0: leuk.
1: Dat ik, ja, dus
0: jij
1: dat ik
0: wist
1: van tevoren
0: al dat het niks ging worden.
1: Ja, maar ik dacht wel even gezellig gewoon eten of zo.
0: En waar bracht diegene je naartoe dan?
1: Zo,
0: dat weet je niet eens.
1: Dat weet ik niet.
0: Het is niet memorabel geweest.
2: Het boeit haar niet.
0: Ja, hij nam je
2: Hij was shit.
1: Maar het is niet dat ik het daarvoor doe of zo.
2: Alleen die dag was wel gewoon daarvoor.
1: Ja, alleen die dag dacht ik, ja, waarom niet, weet je.
2: Snap ik.
0: Nou, hoe ga je dan ooit de liefde vinden, DNA, als het zo moeilijk wordt gemaakt?
2: Niet.
0: Nou, nooit echt van mij ga ik draaien. Idali!

0: Sér og Júmi Young Dog Já, Dina, vertel jij maar, waar gaan we het nu over hebben?
1: Ja, dat vroeg ik net aan jou.
0: Oké.
1: Okay. Nou, oh, nee, wacht, mag ik eentje kiezen?
0: Ja.
1: We hebben nog een paar vragen namelijk van luisteraars.
0: Oké.
1: Geld uitlenen aan vrienden.
0: Oeh.
1: Een vriend vraagt mij regelmatig om geld te lenen. Hij zegt dat hij het terugbetaalt, maar dat gebeurt bijna nooit. Ik wil de vriendschap niet verpesten, maar ik ben het zat. Ja, dat was het. Dus nu is de vraag van, leen jij geld uit de vrienden?
0: Ik heb wel geld geleend aan vrienden. En als ik geld leen, dan verwacht ik het niet terug. Tenzij ik jou een heel hoog bedrag geef. En dat heb ik wel eens een keer gedaan.
1: En wat is de grens?
0: Er is geen grens. Maar als je echt een hele goede vriend van mij bent. Als je echt een probleem hebt, dan help ik je sowieso. Maar met een heel hoog bedrag heb ik altijd zoiets van, het liefst doe ik het niet. Want het gaat hoe dan ook onze vriendschap verpesten. Want als ik jou geld leen, ik heb wel eens iemand, het was niet eens een hoog bedrag, misschien 300 euro geleend.
1: Nee, niet hoog, hè?
0: Nee, maar diegene moet zich niet verplicht voelen om niks meer te doen. Ik snap heel zo hoe de wereld werkt. Dus stel je voor, je hebt je pakje tabakka nodig en je bent met mij. Haal gewoon je pakje tabakka. Je hoeft niet te doen alsof je geen money hebt. Maar ik zag hem gewoon shoppen, bro. En op een gegeven moment dacht ik van, yo, ik krijg nog 3 barra, bro. Ik zie al een nieuwe patas, kill. Ik zag hem gewoon lopen in de stad met gewoon om in baggas. Toen was ik van, ja, kill.
1: Had hij meer dan 3 barkje uitgegeven?
0: Het zag er wel zo uit, man. Het zag er wel zo uit, man, bro. Jawel, man.
1: En jullie? Lenen jullie geld uit aan vrienden?
2: Nee, ik betaal... ik betaal wel eens voor. Maar wat ik wel heb, is als mijn vrienden echt iets voor mij halen. Omdat ik er naar vraag. En ze sturen mij een tikkie, dan betaal ik het wel direct terug.
1: Zoals wat?
2: Of whatever gewoon. Want ik vind dat geld echt veel banden verpesten.
0: Ja. Ja, als ik jou shit geef, dan geef ik het. En als mijn vrienden, dezelfde vrienden aan wie ik geld soms geef alleen, dan zijn we ergens eten en dan sturen ze me een tikkie. Dan betaal ik het ook.
2: Ja.
0: Ik wil gewoon geen gezeik. Ik ben niet van, yo, maar wist je nog laatst?
1: Ja, die is moeilijk.
0: Zeg maar, ik jou 5 doezoe heb gegeven.
2: Zeg maar, ik betaal mijn vrienden eerder terug dan belasting. Denk je die? Gewoon direct.
0: Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je. Ja, tuurlijk. Ja, de belasting denk ik soms wel wachten.
2: Dat kan nog heel lang wachten.
0: Ja, zeker.
1: Maar je leent geen geld uit aan vrienden.
2: Oh jawel, als ze het echt nodig hebben, maar als je me geld gaat vragen of voor iets, ja,
1: Ik
2: weet
1: tabakka's.
2: Niet, voor iets doms
1: voor snus.
2: Nee, maar voor tabakka, het maakt niet eens uit. Ik haal het met liefde voor je, ik hoef niet eens geld terug voor dat of zo. Daar haal ik het liever voor je.
3: Als ik nu geld vraag om uit te gaan, ga jij maar elkaar kijken van, joh.
2: Ja,
4: we hebben wel eens gehad, stel je voor iemand heeft even geen geld en we gaan naar een festival en moet ga even doorschieten, ik geef het volgende maand terug.
1: Ja, dat is anders.
2: Ja, dat doen we wel.
5: Maar is dat niet ook een beetje hoe vrouwenvriendschappen in elkaar zitten? Want we hadden het er laatst nog over dat eigenlijk iedereen betaalt altijd een keertje. We sturen niet echt tikkies tenzij het een hoger bedrag dan is.
0: Ja, maar daarom hebben vrouwen ook zo vaak issues met elkaar en roddelen jullie over één van de vriendinnen.
5: Ik heb nooit issues over zijn geld, though.
0: Nee?
5: Nee.
0: Oh, oké.
1: Ja. Misschien jij niet.
2: Ja.
0: Misschien ben jij degene.
4: Ik heb wel eens geld uitgeleend aan vriendinnen.
0: Ja.
4: En gewoon weer teruggekregen. Maar ik ben wel iemand van, ik ga je niet
1: elke niet
4: keer
1: pushen.
4: Vragen van, krijg ik mijn geld terug? Als jij hebt gezegd, je krijgt het volgende maand, dan
1: verwacht je het volgende maand.
4: Ja.
1: Maar wat als het niet zo is?
4: Dan ja, ik zou het gewoon laten, maar dat zou ik misschien de volgende keer niet doen.
0: Ik heb heel vaak zoiets van, ik heb liever 500 euro erover om te weten wie mijn echte vrienden zijn.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus als je het niet terugbetaalt, dan weet ik wie je bent, bro.
2: Maar hebben jullie niet, zeg maar...
0: DNA, nee. Yo.
2: Hebben jullie niet, zeg maar, een minimaal bedrag van, oké, vanaf nu ga ik wel mijn geld terug eisen, zeg maar.
1: Ligt er nou voor wie? Toch, denk ik?
0: Nou, ik denk dat 5 barra
1: eisen, ja,
0: dat
1: kan
0: ik wel halen, man.
1: De eisen is wel crazy, maar...
0: Ja, nou ja, een 10 kop.
4: Maar hoe is dat eigenlijk
0: bro,
4: met mannen?
0: Fuck is
4: als
0: mijn
4: jullie
0: money,
4: uit eten
0: man?
4: Gaan met z'n tweeën.
2: Ja.
4: Wie betaalt?
2: Wie betaalt jullie apart?
4: Als jullie samen vrienden uit eten gaan, maar hoe werkt dat?
1: Dan kan ik gewoon, soms is hij, soms ik, soms hij.
0: Ja. Mooi dat jullie het vragen.
2: Maar zeg maar, jullie
1: als het
2: betalen...
1: kan. En als het kan, tuurlijk.
0: Ja. Maar mannen zijn nooit te beroerd om te zeggen, we betalen allemaal los van elkaar.
5: Nee, dat...
4: Ja, maar wij doen het dus echt niet.
5: Ik krijg altijd stress als die vrouw of meneer met
4: dan zijn we aan het vechten wie betaalt.
1: Maar soms doen we ook Gemma spelen. Spelen we FIFA of zo. Oh. En dan is dat van...
0: Jij betaalt als jij verliest of zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, precies, ja. Maar ik heb het altijd wel moeite mee. Stel, je bent met een paar meids aan het eten, dan weet je sowieso, ik ga paai. Zeg maar.
1: Ja.
0: En dan zie je mensen dingen bestellen dat je denkt, yo, is cool.
1: Ga je nog één nemen?
5: Oké, maar vind je dan dat je voor je eigen shit moet betalen of dat je alles gewoon moet splitten?
2: Ja.
1: Wanneer?
5: Als je uit eten gaat met de hele groep.
1: Dat ligt eraan.
0: Dat ligt er ook weer
1: aan. Ligt aan de situatie. Wat is het, zeg maar, als de situatie...
2: Oké, stel je voor, toch? Jullie zijn met z'n tweeën en met 5 andere mensen. Ja. Waarvan 3 dames of zo.
0: Oké. Okay.
2: Nu zie je 3, 4 mensen, je ziet echt gewoon bestellen, hè?
0: Ja.
2: En jullie hebben gewoon een drankje genomen. 2, okay. Misschien 2 drankjes. That's it.
0: Nou, heel duidelijk.
2: Nu die bon komt, alles wordt door helft gedaan. Wat doe je?
0: Als het vrouwen zijn, dan sowieso leg ik het.
2: Oké.
0: Okay. Als het mannen zijn...
2: Okay.
0: Ja, maar ik vind wel, een vrouw moet ook laten zien je bent een dame. Als jij die dure Batra champagne bestelt, zeg maar. Terwijl ik zei, ik drink niet vanavond. Jee, toch? Yeah. Ik ga hem wel leggen, maar je gaat me nooit meer zien.
5: Oh, maar je legt het wel, dus...
0: Ik leg het sowieso wel. Maar bij mannen, ja, ik weet niet. Ik denk, ik stuur je achteraf gewoon een tikje of een open tikje misschien. Als het echt... Ik stuur nooit tikjes, maar dat lijkt mij de meest gezonde manier.
2: Oké, dus stel je hebt 3 mannen en 3 vrouwen. Zou je dan... die bon door 3 splitten en dan die mannen de rest sturen?
0: Ja, ik zal wel de mannen de rest sturen. Maar dat is in de meest normale situatie.
2: Ja.
0: Ik betaal sowieso. Dat okay. Vind ik gewoon, ja.
1: Dat is nou, waar gaan we zo meteen naartoe met z'n allen?
0: Nikke,
1: ja.
0: Nee.
1: We zijn met z'n schatjes.
6: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Zometeen Ting Million, maar dit was Lijpen NKM met Droom Soms. En soms mag je dromen, want je denkt dat je goed bezig bent, maar dat ben je helemaal niet. En daarom zijn wij hier met drie vrouwen die ons vertellen wat we het beste kunnen doen. Maar het kan ook zijn dat zij vragen aan ons hebben om te weten hoe de man in elkaar zit.
1: Ja.
0: Dus ben ik benieuwd naar jullie take, dames. Hebben jullie een paar vragen voor ons?
2: Ja, ik heb een vraag. Geloven jullie erin dat je de rest van je leven met één partner kan zijn?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dus zonder vreemd te gaan, zonder niks gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
3: Dat was het twijfelachtige.
2: De rest van je leven. Dus imagine, hoe oud ben je nu?
1: 20.
2: Dus imagine dat je vanaf nu tot je 85ste met één vrouw bent, hè? Mm.
4: Dat zie ik wel voor me. Dat is toch beter dan allemaal bitches, toch?
2: Nee, dat is
0: vrouwen, bro.
4: Maar zij bedoelt of met heel veel verschillende
0: type vrouwen.
2: Nee, ja, nee, type, kijk, ik kan.
0: Mooi, de vrouwelijk geslacht.
4: Ja, ja, ja. Of met één vrouw gewoon. Toch?
2: Ja, maar zonder vreemd te gaan of iets. Zonder
4: ja,
2: vreemd.
4: Ja, dus dat kan ik wel voor me zien. Want stel je voor dat ik met één vrouw ben die mij niks tekort komt. De reden dat je vreemd gaat is omdat je iets tekort komt, toch?
0: Ja, maar alles en
2: is
0: iedereen gaat je tekort komen.
2: Gaat?
4: Ja, toch?
0: Alles en iedereen gaat je tekort komen. Als je iets hebt, dan is het nooit genoeg. Al heb je nu 10 milli, ga je morgen 20 willen. Dus I don't know of dat concept bestaat. Maar ik geloof dat alles een keuze is.
1: Ja.
0: En daarin kan je natuurlijk kiezen om gewoon voor één iemand te kiezen. Dat bestaat.
4: Dat is ook lekker fijn. Geen hoofd. Ja, misschien wel hoofdpijn, maar. Het gaat je meer hoofdpijn geven als je vreemd gaat. Snap je wat ik bedoel?
0: Of
2: ja,
0: niet.
2: Nee, klopt. Maar ja,
4: of niet.
0: Of niet. Of je bent eerlijk.
4: Maar antwoord op haar vraag. Ja, ik zie dat voor me.
0: Ja.
2: Oké.
4: Okay.
0: Ja.
4: Jij?
2: Ja, kijk. Zeg maar, ik zie het ook wel voor me. Maar ik heb wel het gevoel dat de meeste oudjes, die echt samen zijn nu nog steeds, mm-hmm. wel echt door heel veel heen zijn gegaan om daar te komen waar ze nu zijn, zeg maar.
0: Daar zeg je iets heel goeds mee. Ik denk ook dat daarom zie je Hollywoodsterren heel snel trouwen en ook heel snel uit elkaar gaan.
2: Ja.
0: Hoe meer money en middelen je hebt, kan je makkelijker denken, oh, ik kan mijn kind zelf wel opvoeden, fuck jou. Dus er hoeft maar iets kleins te gebeuren en je gaat uit elkaar. En je gaat ook sneller met elkaar. Maar mensen die zeg maar een moeilijker leven hebben, die ervaren dingen samen, die moeten hoe dan ook samen uit dingen komen, dat maakt ook de liefde sterker. En dan gaat het niet meer om vlinders, maar dan is het echt houden van.
2: Ja.
0: Ik heb in mijn beleving echt geleerd dat liefde echt bestaat. Dus ik zie me wel met één iemand. Als je me vraagt geen andere meid meer, ja. Nu maak je het moeilijk hoor.
4: Volgende vraag!
3: Ik heb een vraag.
0: Ja.
3: Ik vind hier wat van, maar
0: okay.
3: Hoe zien mannen dit?
0: Ja.
3: Vinden jullie zoenen intiemer dan seks?
2: Als hij vreemd gaan, zeg maar. Als je vrouw vreemd gaat.
4: Ja, dat ligt eraan.
0: Pff, wat hoe?
4: Kijk, weet je wat het is? Zoenen, als mijn vrouw zoent met een andere guy, of als ze bekkies krijgt van de andere guy. Toch?
3: Ik heb liever dat als mijn man vreemd gaat, dat hij dan seks heeft gehad, dan dat die heeft lopen zoenen en intieme gesprekken
4: ja,
3: heeft.
4: Daar
0: nu
4: hoor
0: zeg
4: ik
0: je
4: in.
0: Iets. Dat is. Ik weet het antwoord daar niet op. Dus mocht jij luisteren en denken, ik weet wel het antwoord daarop. Is zoenen intiemer dan seks hebben? 085-029-4x2. Ik denk dat het andersom is. Een vrouw weet dat mannen lustgevoelig zijn, dus krijgt hij emoties voor een andere meid, dan word je helemaal gek. Tegenover mannen, als mijn vriendin emoties zou krijgen voor een guy, dan heeft hij gewonnen. Maar als je je laat nemen, bekkies gewoon voor niks. Je breekt mijn hart. Voor lust.
4: Dat is crazy.
0: Deze guy.
4: Deze goofy kill.
0: Ik weet wat ik heb moeten doen. Wie is hij, man?
3: Deze vrouw.
0: Wow, my god. Dus ja, ik denk dat het gewoon andersom is bij vrouwen en mannen.
4: Zoen is intiemer, man, denk ik.
2: Ja, hij is
0: ik, man, ik weet, ik weet ja, seks ja. Voor de, als een vrouw seks heeft met een guy.
4: Oh, als mijn
3: maar
4: vrouw.
3: Maar bij
4: jullie. Ja, jij hebt het over ons, toch?
3: Ja.
4: Ja, ik vind zoenen intiemer dan.
0: Nee, ik vind seks intiemer.
4: Ik was niet per se te bossy, zeg maar, als ik sla.
0: Ja, maar een vrouw kan ook zoenen met een vrouw zonder emoties. Gewoon just have fun. En elke meid, toch?
4: Prima.
0: Heeft gezoend met een vrouw, toch?
4: Ja, maar dat is.
0: Of niet?
3: Ja.
0: Ja, toch? Ja.
4: Maar dat is anders.
0: Doe niet zo. Doe niet zo met je bril. Doe niet zo. Je weet anders goed hoe het zit. Dus ik denk dat zoenen bij vrouwen niet per se iets heel intiems is. Tuurlijk, als ze gewoon.
4: Ze vraagt het over mannen, ja. Over aan ons.
0: Ja, daarom vind dus ik het niet erg als ja, mijn vrouw zoent.
3: Nee,
4: ze vraagt wat jij doet, wat jij doet.
3: Intiemer ja, of seks.
0: Wat ik doe?
2: Ja, dus stel jij gaat vreemd nu, op je vrouw.
0: Stel,
2: wat is, vind jij dan intiemer, zeg maar?
0: Ik vind het intiemer als ik inderdaad, laat me het zo zeggen. Als ik niet eens zoen, maar ik praat met haar op een emotionele manier, want ik vind jou echt leuk, denk ik dat het erger is, weet ik vrij zeker, ja. Dat het erger is dan dat mijn meid me snijdt met een meid waar ik geen fok om geef. 100%.
4: Ja, oh, dus praten vind je al intiemer?
0: Op een bepaalde manier.
4: Ja, toch? Ja, ja. Nee, ik hoor je.
0: Ik mis je. Wat doe je vandaag? Waarom heb je niet gereageerd? Als een meid van jou dat zou lezen, denk ik dat haar hart gebroken zou zijn.
4: Ja, maar als ze ziet dat je een andere meid naakt, ja. Dan zou haar hart ook gebroken zijn.
0: Ik zeg niet dat het... Maar ik zeg dat het minder erg is. Ze kan het nog steeds uitmaken. Maar ik denk dat het minder erg valt dan gevoelens uiten. Omdat mannen sowieso geen gevoelens heel vaak snel uiten.
4: Mm-hmm. Dat zeg je wat. Ja. Heb je antwoord op je vraag?
0: Dat was het voor vandaag.
3: Ja, nee. Okay.
0: Nou, heb jij nog een vraag? Doe er wat mee.
1: Ja, ik heb wel echt een doodserieuze vraag eigenlijk.
0: De rest was allemaal...
1: Was echt allemaal van grapjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat vinden jullie ervan dat Marokko heeft gewonnen?
0: Oh! Ben jij Marokkaans?
1: Ja.
0: Nou.
4: Verdiend.
1: Ik ben
0: verdiend.
1: Ja.
4: Verdiend?
0: Nee, ik vind het verdiend. Marokko heeft gewoon veel beter gespeeld dan Nederland. Wat ik zei aan het begin, ik vond het wel erger dan ik dacht toen Nederland verloor, want ik ben gewoon voor Frankrijk.
4: Maar ze hebben het wel weggegeven, vind ik. Nederland heeft het wel weggegeven.
0: Nederland heeft het weggegeven.
1: Ik denk ook omdat ze gewoon verwachten van alle vorige wedstrijden dat Marokko niet zo top zou spelen.
0: Maar Marokko heeft het opgespeeld.
1: Ja, maar ze hebben ons onderschat. Dat denk ik wel.
0: Ik heb mensen zoiets horen, zulke dingen horen zeggen, maar ik denk, waar komt dat vandaan? Marokko stond letterlijk in de vorige week in de halve finale en ze waren in die Afrika Cup in de finale.
1: Ik kan je echt vertellen, ik heb op de bank zitten kijken met allemaal maten en iedereen was tegen mij. Dat was de enige
3: inderdaad.
0: Nou, het klopt wel dat Nederland een beter team heeft, dat betekent niet dat onze teamgeest hoger was dan die van Marokko. En je zag dat Marokko het echt deed voor een vaderland en wij deden er maar wat, man. Ik zeg je eerlijk. En we kregen wel een goal wel mee.
4: Ja, en daarna in de laatste minuut, Na de laatste minuut gaven ze het weg.
2: Maar als jullie de trainer waren van Nederland, hadden jullie dan iets anders gedaan?
4: Ja, die vijf verdedigers hoefden niet per se. Helemaal, dat was onzinnig. Ze moest gewoon het plan aanhouden van de vorige wedstrijd en die daarvoor.
0: Kijk, het is makkelijk praten achteraf. Ik weet het niet. Als je het had gewonnen, dan hadden we allemaal niet zo gepraat.
2: Ja.
0: Ik denk, weet je... Ik denk, als ik een penalty had moeten nemen, daar had ik het ook gemist. De spanning, alles komt erbij kijken. Dus ik wil niet oordelen.
1: Ik denk wel echt dat ik het beter zou doen dan hem.
3: Ik zeg je eerlijk, ik vind wel dat je als prof zijn...
5: Ja.
3: Je kan niet de bal 3 meter
1: laten. Nee, voor zoveel us die je betaald krijgt.
3: Kijk, die reacties zijn echt niet oké.
4: Okay.
2: Nee, die reacties zijn niet oké.
3: Maar je kan niet als...
0: Zijn die reacties niet oké? Nee.
3: Als profvoetballer die zoveel geld verdient om te voetballen, kan je de bal niet...
0: Ja, maar weet je wat ik denk?
3: Dat is echt...
0: De twee mensen die zijn gewisseld, hebben hem gemist. En nog één. En...
4: De twee blanken hebben gescoord.
0: Ja,
4: dat is echt zo. Dat is echt zo.
0: Zoiets kreeg ik mee, inderdaad.
4: Ja, dat.
0: Maar ik denk echt dat als je van de bank komt en je hebt helemaal niks meegemaakt van die wedstrijd zelf, je hebt niet gespeeld alle minuten en je komt om die penalty te nemen, staat er een hele andere druk op jou dan andere mensen die heel de tijd spelen.
4: Mm-hmm. Dus je hebt maar één taak en zelfs dat verpest je.
3: Maar dan hebben ze toch niet de juiste mensen gekozen om die penalties te nemen?
0: Nou ja, je zou denken...
3: Hoe kiest dat?
0: Je zou denken... Ja, ze hebben het wel genomen.
2: Nu komen alle voetbalvragen, jongens.
4: Maar Koeman is gestopt.
0: Dus Koeman is gestopt. Dat is het belangrijkste.
4: Campy is ook gestopt vandaag, heb je dat?
0: Oh.
4: Ja, dat vond ik wel grappig.
0: Wat?
4: Nou, ik vond die grappig, maar...
3: Hij is gestopt met muziek maken?
4: Ja, met muziek droppen en zo. Ja, man.
0: Ja, zie je, dat is groot nieuws. Is er iets aan de hand hier?
1: Nee.
0: Iemand die Campy kent?
4: Nee.
0: Nee. Je gaat luisteren naar Ting Million. We komen er nog één keer live en daarna is het weer klaar voor de Kartje en de Inna Show. Maar nu Million.

0: Sting, Million, zometeen Kaiba, J Balvin met I Love It. Maar voor nu ga ik helaas afsluiten, maar geen zorgen, want zometeen nemen andere mensen de show over. Dames, ik wil jullie echt gezegd hebben dat ik echt dankbaar ben dat jullie langs konden komen. Jullie hebben het echt gezellig gemaakt. Ik heb echt een leukere middag dan ik had verwacht. En jullie zijn sowieso vaker welkom. Oh. Ik geef aan jullie het laatste woord. Als er nog iets is wat jullie willen zeggen. Sowieso, Charlize, ik weet, je bent een dame die heel veel bezig is. Heel veel draait. Ook parties organiseert, als ik het goed zeg.
1: Ja, klopt. We organiseren ons eigen feestje. The Jealousy. Het is een van de leukste feestjes in Amsterdam op dit moment. Dus 29 augustus in de Bitterzoet. 1 year anniversary. Be there. Op B-Square. En check me ook op Funstige Deuntjes, Beach Rocker Festival dit weekend. En,
0: hoe laat draai je welke stage?
1: Funstige Deuntjes, nog vrij vroeg, dans al stage om 1:30. Maar daarna Beach Rockers Festival om 9:00 zo.
0: Wat? Ik hou ervan als vrouwen echt druk bezig zijn. Van, yo, ik heb niet eens tijd voor niggas, man. Ik ben gewoon ik ben on the road, bro. Je moet me catchen.
2: Ze hebben wel tijd om Fortnite te spelen, had ik gezien.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, ja. Check me ook op die Fortnite.
0: Check me op die Fortnite.
1: Met 2 R'en. Ik ga je... We kunnen gewoon matten.
0: Ik hoor je volledig. Nee, dames, ik vond het echt gezellig met jullie. En ik denk niet aan alles hoeft een einde te komen. Maar wel aan deze show van vandaag. Dus ik wens jou een hele fijne dag. Ik draai nog Kaiba. En tot vrijdag 7 tot en met 9:00. Kartje en ding.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 9 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: trying to get back in the flesh. Ooh. Yeah.
1: De man die uit het land komt van... Ja, een van de landen die het WK organiseert. Laat ik het zo zeggen. Drake hoorde je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En Shebang heet zijn nieuwe track. Maar ik vroeg er net tijdens de tracks van... Weten jullie ook alweer hoe die nieuwe album heet? Dat is toch fucking slecht van mij dat ik dat gewoon niet weet.
2: Iceman.
3: Ja, maar hij had ook een hele shit eromheen, hè. Gekke website.
2: Gekke ijsblok.
3: Gekke ijsblok, ja.
2: Moet Marokko niet tegen Canada, trouwens?
1: Marokko tegen Canada? Ja, nou, dat is ook zo. Ja. Je raakt nu op dit moment wel, denk ik, voor heel veel een gevoelige snaar. Maar ik denk dat ik denk dat we het er straks over kunnen hebben. En voordat we verder gaan, moeten we deze natuurlijk erbij houden. En onze main man, Hiroshi de Bruin, die is er ook weer.

0: Galaxy Radio. Woo!
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En sowieso een speciale welkom aan Hiroshi de Bruin.
2: Ah, dankjewel, dankjewel. De vorige keer zag ik al in de eerste show, shit man, ik werd niet gemist. Dus ik had een traantje, ik had stress, man.
3: Ja,
2: ik had
3: ontslagbrief.
2: Stress. Fuck, want ik dacht, die gasten, wat voor wat loyaliteit hebben zij. Van, ik word al meteen de eerste show, hebben
3: loyaliteit
2: niet meer nodig.
3: Op de voordeur gehad.
2: Ja, daarom. Had ik niet verwacht, nee man.
0: Nee, vond je niet dat... Hey, we hebben jou een paar shout-outs gegeven, ja? Sowieso vorige
2: hey,
0: week.
2: Die heb ik gemist,
0: weet
2: man,
0: niet.
2: Die heb ik gemist.
0: I know.
2: Die heb ik echt. Ik heb even snel. Moest ik even uitzetten toen ik dat filmpje. Ah nee, dat was achteraf.
0: Nee, man. Super dope dat je er bent. Voor de mensen die Vibes natuurlijk al veel langer volgen. Ja, die kennen ons in een driemansformatie. Soms in een viermans. Maar.
2: Ja.
0: Maar. Main man is er weer. En dat is niemand minder dan Hiroshi de Bruin. En. Aan zijn overkant, aan mijn linkerkant, zit natuurlijk ook niemand minder dan Drive.
3: Ja man.
0: Drive.
3: Ja man, we zijn er weer.
0: Welkom ook man.
3: En leuk weet je dat Hiroshi en ik elkaar hier hebben leren kennen.
2: Ja man, het was in die...
3: Bij jou in de show.
0: Ja.
3: Full circle moment.
2: Ja man, zo, dat was...
0: Ja, volgens mij was daar ook nog content uitgekomen dat nog redelijk viral was gegaan.
2: Ja,
0: want,
2: ook dat nog, ja.
0: Volgens mij was er toen een hele boerenprotest gaande toenertijd.
3: Ja, dat was die keer ervoor, ik weet niet dat het bij jullie was, maar...
0: Ja,
3: was,
0: we waren
3: wij
0: twee
3: stonden
0: shows.
3: In ieder geval, jullie waren toen een lampjes ging aan en wij hadden een heel gesprek daar over VSOP en zo.
0: Ja,
3: jullie
0: gewoon
3: een air waren.
2: Wij waren over hip hop praten. Ja, precies.
0: Ja man, ja. Gouden tijden waren dat. Dat is alweer drie jaar geleden.
3: Nee, vijf jaar geleden.
0: Vijf.
3: Galaxy.
0: Jezus.
3: Begin Galaxy, man.
0: 2021?
3: Ja man, begin Galaxy.
2: Shit, het was hier man. Ja, ik dacht, oh, wie is die lange guy? Toen gingen we even praten. Hip-hop shit, dacht ik. Nee, dit is wel tof.
3: Heavy epic.
0: Ja. Voordat we verder gaan natuurlijk, boys. Hoe is het? Hoe is het met jullie?
3: Goed. We zijn weer uitgeslapen na gisteren.
0: Ja.
2: We hebben helemaal...
3: Ik blijf die pleister gewoon trekken, hè?
0: Ja, man. Jij inderdaad.
3: Ik zie groen-rood.
2: Ja?
3: Ik ben sowieso van Marokko nu, dus maakt mij niet meer uit. Ja, sowieso. Ik ben met de brand.
0: Jij bent overgelopen naar Marokko,
3: ik ben
0: inderdaad.
3: Niet overgelopen. Nederland is eruit, pik. Marokkanen moeten van Nederland zijn. Als Marokko eruit vliegen, kunnen wij ook van Marokko zijn, toch?
2: Ja, zo zie ik het ook, hoor.
0: Op zich ben ik het er ook wel mee eens.
3: Mazraoui,
0: maar...
3: beest, pik. Mazraoui.
0: Ik denk dat heel veel Nederlandse fans het niet met je eens zijn in dit geval. Want...
3: Ja, maar die...
2: Ja, het is niet goed ingebeurd, man.
3: We gaan nu gewoon gelijk gestrekt been op aap-emoties.
0: Daar wil ik het inderdaad straks met jullie nog inderdaad over hebben. Want het zijn, zoals we weten, drie gekleurde gasten uitgerekend die de penalties hebben gemist. En op social media worden de comments geplaatst onder foto's en dergelijke. Ja, van het gekke. Van het gekke. En ja, daar wil ik het sowieso straks met jullie over hebben. Straks in de show hebben we ook natuurlijk onze gast. Als je ons volgt op de social kanalen, dan weet je toevallig al wie het is.
2: Shit, toch? Ja.
0: Ik ken Hiroshi zo'n beetje. En Hiroshi heeft altijd van die mooie aankondigingen voor gasten.
2: Die moet even goed. Ja, zeker. Ja? Willen we hem al aankondigen?
0: Nee,
2: laten we even. Oké.
0: Gaan we zo meteen doen. Nee, vandaag hebben we ook lekkere tracks meegenomen. Een Travis Scott bijvoorbeeld, een Kaya Imani, Sierra, noem alles maar op. Je komt aan je trekken vandaag bij Galaxy. En bij Vibes natuurlijk. Entertainment, gasten, live muziek. Wat wil je nog meer?
2: Goeie vibes blijven we houden. Ik bedoel, als je ons kent, dan weet je gewoon... De vibes zijn hier.
3: Ja, man.
4: We are Galaxy.
5: Go, go.
4: Turn it up, yeah. Home for hip-hop.

0: gruwelijke track. En Travis Scott, ik heb die man een keertje meegemaakt toen het moment, omdat we het net over het moment inderdaad hadden. Woeha!
1: Ja,
0: woeha! Oh, mijn god, dat is alweer, ik weet niet hoe lang geleden.
1: 6 jaar, man. Want het moment is 5 jaar, ja.
2: Deed jij toen die interviews voor X? Ja. Ja, toen liep jij daar rond en... Was dat zeg maar het ultieme laatste optreden of kwam die ergens tussendoor?
0: Ja, ik vond hem wel gruwelijk wat dat betreft. Maar er waren meerdere artiesten die die wel echt gruwelijk waren, weet je. Ja, Travis Scott, ik heb Nas heb ik gezien. Ja,
2: Nas?
0: Dat is helemaal sick.
2: Ja, zeker. Ik heb hem live nooit meegemaakt.
0: Ja, ik toen voor die tijd ook niet. Nee. En ja, mensen die kwamen met old school vinyl platen voren... Ja. Om een handtekening te scoren van Nas op een van die platen. En ja, zo sick.
2: En zo, hij was wel een soort van, ik ga dat even doen. Of was die, ik weet niet hoe hij is.
0: Ja, man, hij heeft een paar vinyls heeft hij gesigned. Ja, okay. Die zijn nu alleen maar veel meer waard. Dus als je die dag erbij was en het is je gelukt om...
2: Blauwe gat.
0: Om dat te doen. Ja, gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk.
2: Tof.
0: Hey, onze eerste item van de dag is natuurlijk het volgende. This is why we need history. The ones who shape
3: the culture. The OG's of hip-hop. We have to go to the root.
4: Galaxy Hip-Hop History Facts.
0: Juist, in History Facts blikken we terug in de geschiedenis, wat er zoal gebeurd is. Ja, niet per se alleen hip-hop, maar we kunnen het ook wat breder trekken met gebeurtenissen in de wereld natuurlijk.
2: Zeker.
0: En ga je gang, man.
2: Hey. Ja, dan laten we gewoon beginnen met 1993, 29 juni. Vandaag hebben we het 1 juli, maar 29 juni 1993, onze grote vriend, letterlijk onze grote vriend, Notorious B.I.G. Bracht zijn debuutsingle Party and Bullshit uit. Dus alweer 33 jaar geleden, ik weet niet hoe jij erbij voelt, Marv, bij die
0: gruwelijke track natuurlijk, weet je. In principe, als je van de 80s, 90s bent, dan is dit wel een anthem geweest.
2: Niet ontkennen, die man ook.
0: Ja, juist. Ik weet niet van jouw drive.
1: Ik heb mijn patas en bullshit daarop.
2: Komt van
1: party en bullshit.
2: Hey, kijk. Inspiratie dus.
1: Gewoon stelen, pik.
2: Zo gaat het, oké.
1: Okay. Wat gaat hij zeggen?
2: Ja, ik weet het niet, man.
1: Kan ik zeggen, toch?
0: 27 juni 2000. Nelly bracht zijn debuutalbum Country Grammar uit. En dat is ondertussen alweer 26 jaar geleden. Ja, Nelly, net zo legendarisch als Notorious B.I.G.?
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, maar
1: Country Grammar is wel gek, hè? Want echt, die track Country Grammar gaat gewoon over drive-bys en shit. En wij stonden te dansen in Hollywood Musical. Dat is een party track. Gaat gewoon over drive-bys en shit, ja, man.
0: Ja, maar toevallig, want.
2: Dat vind ik tof. Maar dat soort onderwerp, maar ga je het in zo'n jasje stoppen? Ja, dan doe je iets goed, hoor. Fris, heet, ja. Lekker.
0: Nee, maar het is wel echt toevallig dat je de Hollywood Musical weer noemt. Want net voor de deur hadden jullie het eigenlijk een beetje daarover. En was dat een van die pokoes waar je helemaal los op ging?
1: En daarna kwam Ride With Me. Dat ging natuurlijk veel gekker. Maar Country Grammar was wel gek ook, hoor.
2: Ik heb dat ook wel zo meegemaakt, hoor. Ik vond het wel... Ook gewoon die sound. Die was gewoon... Ja. Ja, kijk, toentertijd had je gewoon elke rapper uit elke stad... had zijn eigen sound, eigen karakter, eigen... Ja, gewoon hoe je jezelf presenteert. Ja, dat mis ik wel een beetje. Dat was leuk. Dat was
1: 2000, 2001.
0: 2000.
1: Ja, ja.
0: 27 juni 2000 bracht hij hem uit, inderdaad.
2: Dan 1982, 1 juli. Ja, 1 juli 1982. Grandmaster Flash en The Furious 5. Die brachten de message uit. Dat is alweer 44 jaar geleden. Dus herken je dat nog, Drijf?
1: Ik zit gelijk te denken hoe die lyric gaat, maar ik kan er niet op komen. Maar die is wel vaak hergebruikt.
2: Ja. Kunnen we daar...
1: Oh, ik denk jij gooit hem erin.
0: Ik was ook aan het denken.
2: Dat was wel weer een dingetje. Hè? Kijken van welke tunes op wat is gebaseerd. Dat was wel even een tijdje dat wij...
1: De message was wel een heel ding. Ja.
0: Ja, klopt.
1: Was wel ver van mijn hip-hop tijd, moet ik zeggen. Ik was één, zeg maar.
0: Voor mij ook inderdaad. 1 juli... Nee, dat heb jij net al gezegd. Nou ja, wat nou ja. Een belangrijk ding in de geschiedenis inderdaad. 1 juli 1863 is de afschaffing van de slavernij in Suriname en alle Caribische delen van Nederland. 163 jaar geleden alweer. En in Rotterdam heb je evenementen. In Almere volgens mij, waar jij vandaan komt, heb je heel... Amsterdam heb je...
1: Kitty Coty. Kitty Coty.
0: En we hebben iemand aan de telefoon hangen, maar ik weet niet hoe ik hem nu hier naar deze kant
2: leg. Ik ga
0: straks even kijken hoe ik hem... erbij kan halen.
1: Het zou wel gewoon een vrije dag moeten zijn, toch?
0: Ja, voor de mensen. Dat is vandaag inderdaad naar buiten gekomen.
1: Vind ik al langere tijd. Maar...
0: Ja, wat denk je inderdaad? Ik vind dat
1: sowieso dat je een paar vrije dagen in het jaar optioneel moet hebben. Dus zoals moslims met suikerfeest.
2: Maar optioneel in de zin van, hoe bedoel
1: dat je? Dat je gewoon in plaats van, schrapper één of twee die standaard zijn. Een hemelvaart bij wijze van spreken. En dan snap ik dat christenen de hemelvaart willen. Hè? Maar dan kan je die kiezen. En dan kiest iemand anders kiest suikerfeest. En iemand anders kiest
2: Koffie, ja.
1: Dan kan ik gewoon kiezen. Kan ik even kijken wat waar neervalt, toch? Anders ben je elke keer die vrije dagen op zaterdag goeie,
2: man. Ja, ben ik ook voor, zeker.
0: Ja, man, zeker. Ja, ik durf niet te zeggen hoe ik hem erbij ga. Nee. Ik ga straks even kijken hoe ik hem erbij ga halen. En ik ga dan straks ondertussen een stukje van die Grandmaster Flash... slecht voorbereid, man. Slecht voorbereid.
1: Ik zit nog steeds te graven naar die lyric. Ik kan er echt niet op komen, grap.
2: Van Grandmaster... We zeggen
1: de message.
2: Ja. Oké.
1: Okay, misschien wel een van de meest iconische lijns in hiphop, man.
2: Maar ja, misschien kunnen we even naar de ja, we hebben ook altijd jagen deze week. En dan gaan we ook weer terug de geschiedenis in. En dit keer beginnen we met toch al ook een crazy lady, laat ik zo zeggen. 1971, 1 juli. We hebben het over Missy Elliott. Die is 55 jaar geworden. Dus,
0: zou je dat er geven, 55 jaar? Ik bedoel...
2: Ik weet niet of ze die nog steeds heeft.
1: Die,
2: maar.
1: Die moves die hoe ik haar ken is ook gewoon van de jaren 2000, 2001.
0: Ja, eigenlijk heb ik het niet eens per se over haar uiterlijk of wat dan ook. Maar ik bedoel...
1: Ja, maar in je hoofd blijven...
0: Ja, precies.
1: Hun blijven jong in je hoofd.
0: Ja, maar Busta Rhymes ook bijvoorbeeld.
1: Busta Rhymes die wel dat het een oudere man wordt. Of 50 zie je het ook. Ja. Omdat ze nog op je beeld komen. Missy is gewoon...
0: Wie ook jarig is vandaag, 1 juli 1967 geboren, Patrick Kluivert. Een van de legendarische doelpunten die hij heeft gemaakt toen der tijd in 1995.
1: Benen.
0: Champions League finale.
2: 50 pas, vind ik pas. In mijn hoofd, weet je. Ik maak hem gewoon mee van, oh ja, die beelden van voetbal.
1: Ja,
2: alsof het way back. Het
1: is gewoon een legend, Het is gewoon een legend. Gisteren hebben ze zijn zoon kapot proberen te maken op internet.
2: Nou, ja, dat moet het.
1: Een dag voor zijn verjaardag.
2: Niet tot slot, maar wel eentje die ook wel tof is. Kraantje Papi, 1 juli 1986.
1: Ja.
2: 40 jaar. Gefeliciteerd,
1: Papi. Zou je hem ook nog niet geven, Kraantje?
2: Nee, toch?
1: Dus het loopt ook al lang mee te redden, hoor.
2: Ja, man. Zo. Dus op zich, zou die ook wel...
1: Actief, Kraantje, man, in de muziek. Ja.
2: Ondertussen,
1: toffe dingen.
0: Ik heb ondertussen Grandmaster Flash gevonden.
1: Like the jungle sometimes. Like the jungle sometimes.
0: It makes me wonder how it is. Die lijn bedoel je?
1: Ja, man. Like a jungle sometimes. Volgens mij heb Ice Cube gewoon gebruikt en nog een paar, man.
0: Ja. Legendary gasten sowieso.
2: Funky shit, positieve vibes ook gewoon. Snap je? Dit uplifting shit.
0: Ja, man.
2: Als je luistert naar die stem, pitch is hoog. Snap je? Positieve shit. Als je dit vergelijkt, tegenwoordig is het iets donkerder.
0: Kunnen jullie dit nog steeds opzetten? Als jullie...
2: Het is een tijdsgeest, denk ik.
1: Ik heb dit nog nooit opgezet, man.
2: Ik ook niet. Maar het is een tijdsgeest. Maar als ik het zo hoor, als ik het gewoon even vergelijk met... Tegenwoordig wordt het niet meer gemaakt.
0: Nee. Ja, misschien
2: maakt
0: dat
2: ook niet uit. Maar
0: misschien heeft dat een reden. Inderdaad. Ja, man, thanks voor deze. Ik ga zometeen even de telefoonlijn herstellen. En dan gaan we kijken of we zometeen even een belletje kunnen plegen met MC Mookie. Want die zit... op een van de festivals, of althans vieringen van Kitty Kotti in Rotterdam. Okay.
2: Ja, dan wil ik nog even, want deze, ik denk dat die heel belangrijk is voor jou, Marv. Want we hebben nog eentje, Mike Tyson.
0: Oh, ja. Die was gisteren inderdaad jarig. En ja, je had het er net over de video's van Axt inderdaad. Ja. En dat is ook een van de mensen die ik heb geïnterviewd in het verleden.
2: Hoe heb je hem ervaren?
0: Als een zachte man, man. Ja. Iedereen die denkt, Mike Tyson, het is een zo'n agressieve man of whatever. Ja. Weet je, zo oogt hij misschien.
1: Nee, maar hij wordt ook een dag gehouden, toch?
0: Ook dat.
1: Ik denk, als je hem toen hij 20 was tegen had gekomen, toen was hij wel een agressieve man, grap. Ja, ik mag toevallig van het weekend filmpjes zitten kijken dat hij net uit gevangenis kwam en weer ging boksen. Nee, dat was geen zachte man, grap.
2: Maar alsnog denk ik gewoon die shift, die, als je inderdaad die twee dingen vergelijkt, is best... Ja, is
1: maar je wordt ouder, toch?
2: Ja, maar bij hem, als ik dat zo zie, ik weet niet of het puur ouderdom is.
1: Ouder worden, ouder, wijzer, rustiger. Ja. Het is gewoon, hebben we allemaal toch?
0: Ja, nee, hij heeft een hele bijzondere hobby. Hij is een duiventeler ook natuurlijk. Ja, weet je. Dus dat kan natuurlijk ook wel iets zijn dat, dat je rustig maakt. En, hij heeft niet voor niets coffeeshops in Amsterdam. Hè?
1: Ja, dan naar Doevoe.
0: Dus ja, daar zit hij ook sowieso aan. Dus dat kan hem ook heel wat vredig geven.
1: Ja, daar word je ook rustig van. Ja, daarom.
2: Ja, en zijn oortjes, toch?
0: Mike Bites. De oortjes van Evander Holyfield, inderdaad. Ja, man, vanaf deze positie van harte gefeliciteerd. En ja, Mike Tyson, die is wel 60 geworden trouwens, hè?
2: Ja, zou ik hem ook niet geven, hoor.
0: Nee, maar als je hem dan zou vechten tegen Jake Paul...
2: Ja, doet hij goed, hoor. Doet hij goed. Doe ik hem niet aan.
0: Gruwelijk, gruwelijk. Nou, wij gaan ondertussen de telefoonlijn fixen en blijf gewoon hangen voor de heerlijkste vibes. Straks hoor je nog Black and Young Thug voorbij komen. Dit is eerst Kaya Imani. Cool, hot, cool down. Dropping that summer vibes on the city. Summertime, summertime. This is Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X't online.
2: Hey, ik ben Danny van Fleva in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo.
3: Here comes the man who Fleva in Ja Ears.
2: En die ken je onder andere van deze tracks. Yeah.

0: na hit. Leo Kleine samen met Kulas. Ghetto hoorde hier voorbij komen bij X Presents Vibes op... Bijna ging de verkeerde kant op.
1: Ja.
0: Op Galaxy Radio, dames en heren. Galaxy Radio sowieso. En Galaxy, de vibes zitten er sowieso in. En over vibes gesproken. Als jullie ons volgen op de social kanalen... Ja, dan weet je dat elke show gewoon een vibe is. En dat we gasten hebben.
1: Ja, ja, niet zomaar een gast. Ja, zullen we maar meteen even aankondigen. De man die aan de frontlinie staat. De man die een dikke stempel heeft gedrukt op de scene. De rapper. Die favoriete rapper eruit rept gewoon. Hé, hey, ik heb het over Soph.
2: Present.
1: Ja, maar dit is een lijn voor jezelf, toch? De favoriete rapper rep ik eruit. Ja, dit is de intentie van het echte geluid. Ja, zoiets,
2: ja,
1: toch?
2: Zoiets, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, welkom, man. Sowieso. Ja, ik kwam je er net al beneden tegen. En het eerste wat ik vroeg, is het Soph of is het Soph?
2: Ja, man. Ja, het is hoe je het zelf interpreteert, man. Ik heet Soufiane, maar mijn Nederlandse familie noemt me Soph. En mijn Algerijnse familie noemt me Soph.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, dan, ik weet niet, man.
2: Ik zit niet in tweestrijd, dus bekijken jullie het maar.
0: Ja, man. Ja, nee, sowieso super dope dat je er bent, want... We volgen jou nu al een tijdje en ja, je bent sowieso lekker bezig. Goeie pokus die we voorbij zien komen en horen. Vertel eigenlijk, man, wie is Soph?
2: Ex gedetineerde ondernemer met potentie.
0: Oh shit.
2: Nee, ja, ik ben gewoon wie ik ben, man. Ik heb een bedrijfje, ik werk voor mezelf, ik bouw badkamers. En ik zorg voor mijn kind en ik maak muziek, man.
1: Kijk, maar dat,
2: meer is het niet eigenlijk.
1: Ik maak muziek, maken. Maar
0: dat is best breed.
1: Even in een jaar twee albums met niet de minste namen. Dus ja,
2: ik bedoel... er nog twee droppen, man.
0: Hey.
1: Ja, dat dropt hij even meteen.
3: Je bent gewoon een keer een boos level gelijk. Poef.
2: Ja.
3: Project naar project.
2: Ja, man.
1: Ja. Ja, dus het is niet zomaar...
0: Nee, maar nog even voordat je verder gaat, want je hebt het over namen natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik noem geen namen, maar...
0: Nee. Ik ben benieuwd.
1: Hè?
0: Met wie heeft hij zo al samengewerkt?
1: Nou, hij noemt er alleen, hè?
0: Skeren Boos.
3: Ja,
1: man. Hyro. Wat is het?
0: Jojo Wavy.
3: Ja, man.
2: Gezelligheid, man.
3: Macek.
1: Eier. Ja.
2: Eier, superster.
0: Shout-out sowieso naar Jojo Wavy.
2: Macek ook door. Dion
1: Massé, volgens mij.
2: Deze Pocky. Hallo.
1: Ja, maar toch ook wel wat namen die een beetje, wat is het, Reft and Goods groepje. Maar ja, misschien toevallig, misschien niet. Maar...
2: Ja, dat is gewoon per toeval, man. Die boys hadden gewoon een optreden bij ons in de buurt.
1: Ja.
2: Wij hadden geboekt voor een feestje en zo is dat balletje gaan rollen.
0: Ja, want jij komt uit Dordrecht, als ik het goed heb.
2: Zeker.
0: Hoe is de scene in Dordt?
2: Kut. Ik ben de scene in Dordt.
1: Hey,
0: jij bent de scene? Ja, man.
2: Ja, en Marcek is er natuurlijk. Hij is ook keihard. Laatste tijd een tandje lager

0: Want hij is ook zijn bedrijfje aan het opbouwen en ja, alles aan het doen. Maar hij gaat ook, als het goed is, binnenkort met de album komen, man. Maar voor de rest is Dordt, zeg maar, qua scene, qua feestjes die er georganiseerd worden, et cetera. Je hebt af en toe wat in de Bibelow bij ons. Maar het is niet veel. Maar wij zijn wel echt met de poppodia bezig om shit hierheen te halen. Tenminste, naar Dordt te halen.
1: Rauw.
0: Ja, rauw sowieso. En ik ben zelf ook met dingen bezig. Want omdat ik zoveel ga droppen, binnenkort is er genoeg muziek om gewoon een feestje neer te zetten.
2: Ja, man.
3: Ja.
0: Dus,
3: release party is gewoon...
2: Dus je pakt het wel serieus. Het is een serieus iets. Het is niet van ik maak muziek, maar je doet
0: De popcentrale die komt ook gewoon naar ons toe. Van joh, mijn producer die zit heel veel, met hun aan het werken. En hebben ook zo'n bus dat ze bij verschillende scholen gaan staan. Ja. En dan kennen die kids pokus maken. Dat doet mijn producer allemaal. En dan komen ze toch naar hem toe van joh, hey, zullen we niet wat gaan doen met z'n dus dat is wel lauw dat het initiatief in ieder geval daar is.
2: Kijk.
4: Ja, je noemt al Bibelow inderdaad. Ik heb toevallig inderdaad voorbij zien komen dat ze wel wat meer hip-hop aan het programmeren zijn in Dordt.
0: Mm-hmm.
4: Dus dat vind ik wel dope. Maar ja, als je zegt er is weinig animo, om het zo te zeggen. Zou je denken dat dit dan zo'n aanjager zou kunnen zijn voor talent in Dordt?
0: Ja, ik hoop het, man. Ik hoop het. Ik heb wel nu echt, ik zie nu wel echt heel veel mensen die mij connecten. Van, kom ook uit Dordt. Gaan we pokoe maken? Ik kon ze eerder niet, maar het is wel weer aan het leven op te missen. Misschien zie ik het nu pas omdat ik drop. Maar dus er zijn wel veel mensen die muziek maken, man.
2: Je brengt wel wat teweeg eigenlijk, als ik het zo hoor, voor die regio dan.
0: Ja.
2: Toch, ik bedoel.
0: En oude matties waar ik vroeger mee rapte, die komen ook weer van, lauw man, je bent bezig.
2: Maar hoe komt het dat jij dan op zo'n level doet? Ik bedoel, er zijn dus mensen bezig, maar jij dropt met zo'n level, met zo'n impact. Hoe krijg jij dat voor elkaar?
0: Een ongelooflijk autistische ADHD'er zijn.
2: Oké.
0: Ik heb een bedrijf, ik heb wat personeel, daar ben ik natuurlijk de hele dag mee bezig, maar je kan mij niet zeg maar naar mijn werk op de bank zetten. En als ik dat doe, word ik helemaal gestoord.
2: Ja.
0: Dus ik heb altijd iets gehad waar ik dan die overige brainfolk in moest steken.
2: Ja.
0: En nu is dat muziek. Ja, nu
2: het brengt toffe dingen teweeg. Want in maart had je je eerste, noem ik het, debuutalbum? Of?
0: Dat is wel mijn eerste album. Ja, daarvoor heb ik gewoon alleen maar singles gedropt. Ja. Dus,
2: dat was in maart de stempel.
0: Stempel.
2: Want ik heb het gecheckt. Het was echt een, in mijn ogen, wat persoonlijk album. Je vertelde over jouw ervaringen, jouw dingen die je hebt meegemaakt. En dit weekend dropt je alweer een ander album.
0: Yep.
2: Ja, ik moet zeggen, je gaat snel.
0: Ja, maar we zijn aan het knallen, man. We stoppen niet meer ook.
2: Je stopt ook niet,
0: Nee, man. Dit was gewoon de bedoeling van dit alles. Was gewoon om die deur open te trappen. En ik denk dat die nou al minimaal op een kier staat.
2: Ja.
0: En nu ga ik het huis kopen, man.
2: Ja. Oké.
4: Nou ja, hoe je dat huis gaat kopen, daar zijn we zeker benieuwd naar. En daar gaan we denk ik zo meteen achter komen. Het is in ondertussen tijd voor deze, man.
5: Dit is Vibes op Galaxy Radio. We gaan draaien of dumpen.
4: Ja, man. Draaien of dumpen. Deze week hebben we weer een nieuwe combinatie voor je waaruit je kunt kiezen. Het zijn twee tracks. Aan het einde van de show draaien we één van deze twee. En voor vanavond gaat het om niemand minder dan Moola B. Ik kijk soms naar jou en Cor. Weg van hier. Ja, ik was even kwijt.
2: Ik dacht even al, nu komt hij. Oké, ja, maak het.

0: vanavond. Moula B of Cor? Laat jouw stem horen op 085-029-2222. Of check onze social kanalen natuurlijk.
1: Want daar staat natuurlijk gewoon de post van draaien of dumpen waar ook de... Ja, de pol staat.
0: Ja, man. En als ik hier een rondje in de studio mag maken... Laat ik gewoon voor de grap bij onze gast beginnen. Hiroshi zat al klaar om antwoord te geven.
2: Voor mij Moula, man, in deze twee pokoes. Ja? Ja, man. Ik vind Cor ook vet, maar ik vind Cor veel vetter als hij de beat opeet, zeg maar.
0: Ja.
2: Dit is een wat meer...
0: Gevoelige, zeg maar.
2: Ik vind die boze shit van hem lauw.
0: Ja. En jij, Drijf?
3: Moula, man. Moula sowieso top 3.
0: Moula all day.
3: Ja, man.
0: En jij, Hiroshi?
1: Moula, ja, ook denk ik zeker top 3. Ja, maar vooral dit album waar deze op staat, ook deze track, ja. Ja, top.
0: Wat mij wel opvalt is dat jullie wel gelijk Moula zeggen.
3: Is veranderd, toch?
0: Das...
3: De B is losers, de B loser grap. Nee. Hij was sowieso Moula, toch? Maar ik vind eigenlijk alles wat Moula doet dope, man.
0: Ja, want in principe, ja, de B die is er echt pas geleden pas afgegaan. En deze track is officieel nog onder zijn pseudoniem Moula B uitgebracht. Dus het viel mij gewoon op dat jullie al gewoon gelijk allebei Moula zeiden. En,
3: ja, maar hoe Moula B is zo lang, toch? Ja. Moula is gewoon...
0: Ja, die B is ook zo lang inderdaad, joh. In principe gaat het niet om ons. Laat jouw stem horen op 085-029-2222. En een van deze twee tracks draaien we dus straks aan het einde van de show.
4: Galaxy. I'm about to take the stay back. Yo. We bring it back. Back inside that hip-hop and R&B. It's a Galaxy Classic.

Natuurlijk weet ik het nog. Een paar mensen in de klik wonnen een Edison Pol. Een paar mensen in de klik worden met heli gezocht. Zwolle is heet, te veel mensen een beetje verkop. De arme mensen in de place, zij vreten het op. Maar wanneer deze mensen tapen is het helemaal top. Maar we zoeken eten alsnog, dus als de 11e van de 11e kijkt niet vreemd op als ineens wordt geklopt.

0: legends uit het oosten. Rico Sticks en Freeze. Activatie hoorde hier voorbij komen bij X Presents Vibes op Galaxy Radio. En wat een track is dat, man. Altijd als ik Rico Sticks weer voorbij hoor komen, dan is het weer zo'n vibe, man. Zo'n old school. Ik weet niet wat dat is, man.
1: Valk op Brigade.
0: Juist.
2: Ja, het is een soort van een aura dingetje dat eromheen hangt. En dan voel je gewoon weer, oh ja, dat is die shit. Ja.
1: Zo'n nostalgisch iets.
2: Ja, misschien is dat.
1: En dan vooral helemaal als Thij er ook bij zit. Thij, trouwens, deze track killt gewoon wat ik net al zei.
0: Ja man. Is zoef.
3: Zeg het maar.
0: Wat betreft de boys uit het oosten, Opgezwollen, Typhoon en dat soort mensen. Zijn dat ook boys waar jij naar hebt geluisterd?
3: Vroeger niet, man.
0: Nee?
3: De laatste tijd wel.
0: Oh, ja?
3: Vroeger kon je dat niet bij ons in de buurt luisteren, maar dan kreeg je klappen, man.
0: Yo!
3: Ja, man. Ja, bij ons was het gewoon THC, DHC, weet je toch?
1: Los Rebel.
3: Negative, Lange Rich, Lijpen, Early Lijpen. Dat was plausibel en ze moesten hier niet catchen met Typhoon, man, ik zeg je eerlijk. Maar hij wordt ouder en nu kan ik die shit allemaal wel waarderen.
0: Man. Ja, man. Ja, we worden ouder en wijzer inderdaad. Hey, eerder had je het, Hiroshi, over het album Stempel van Soef. Als ik een beetje naar de tracklist kijk, je hebt 14 tracks erop uitgebracht. Wat is het verhaal achter Stempel? Want,
3: Stempel is simpel, man. Je hebt LeBlanc, die artiest. Mm-hmm. Die heeft ook een radioshow in Brussel. Mm-hmm. Moedertaal. Hij werkte ook met mijn producer. Dus wij wisselden elkaar gewoon de sessie af, zeg maar. Ik kwam daar en ik chill altijd even met hem, dit dan. Dus hij zei, joh, kom een keer langs, man, bij Moedertaal. Ik zeg, ja, leuk, man, ik drop volgende week single. Dus kan ik meteen langskomen. Hij zegt, single. Hij zegt, ik kan niet een radioprogramma van 2 uur vullen met een single. Toen zei ik, is goed, dan ga ik een project maken.
0: Hey.
2: Ja.
3: En toen heb ik gewoon een aantal oude tracks, want ik was toen eigenlijk in de middel, zeg maar, met boom bap bezig. Net begonnen echt boom bap shit te doen. Een beetje met Sayonara aan het werk. En toen heb ik gewoon tegen Nick gezegd van oké, want ik heb nu nog steeds denk ik wel 400, 500 unreleased tracks liggen met die man.
0: Ah, zo?
3: Ja, dat gaat allemaal nooit het licht zien. Maar we hebben gewoon even een selectie gemaakt van wat tracks van waarmee kunnen we laten zien wat we maakten.
0: Even snel tussendoor, waarom gaan die nooit het licht zien?
3: Ja, nee man, dat soms maak je ook gewoon tracks die zijn gewoon voor jou, toch? Ik doe dit ook niet voor jullie, snap je? Gewoon serieus, gewoon straight.
0: I know, ik voelde me alweer speciaal dat ik hier was en zo.
3: Ja, soms maak ik gewoon tracks voor je, soms maak ik tracks voor mijn kind, voor whatever, snap je? Ja, dat drop ik niet.
0: Nee. Ik snap wat je zegt inderdaad, man. 14 tracks. Pick one of your favorites, man.
3: Dus ik loop, man. Dat is wel echt een favorietje, man. Dus ik loop en Maatbeker.
1: Ja, dus ik loop hard. Ja.
3: Ja, man. Eier, man. Superster, man. Kom op.
1: Je murde die track zelf. Ja. Ik heb hem gecheckt.
3: Ja, ik murde alles wat daarop staat. Dat is niet eens om stoer te doen, maar ik ga geen FT verliezen op mijn eigen album.
1: Heb je wel een FT die je denkt van, oh shit.
3: Ja, tuurlijk.
1: Weet jouw verse vind ik wel van echt, in Matje komt ook, Eier komt ook koop. Ik vind het gewoon...
3: Ja, maar ik vind Eier gewoon...
1: Hij
3: is gewoon leuk, snap je? Is gewoon lachen, is gewoon
2: tof.
3: Helemaal stuk.
2: Maar hoe dan, als jij straks een FT hebt en die gast komt keihard.
3: Ja.
2: En je hebt al jouw verse getaped. En die verse van hem is gewoon
0: harder. Hou hem vast, die gaat niet zo meteen.
2: Ja? Dan is niet van, shit, ik moet...
3: Maar dat gebeurt niet.
2: Kijk.
4: Ik heb zoveel al verloren, mama, maar kijk niet om. Wil alleen nog maar bewegen voor een redelijke som. Ik heb een zoon en grote dromen, ga

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Vibes is powered by Axt.
5: By Jij. De laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Ik ga je heel eerlijk zeggen. Er is wat kritiek hier in de studio.
1: Too hard for the radio.
0: Hij is niet zo hard voor de radio, had ik begrepen, hier van de radio.
2: Ja, door dat te zeggen ben je dat niet, nee. Ja. Van, nee ja.
3: Dit is maar, het is toch ook gewoon een leuk liedje. Het is toch gewoon niet, zeg maar.
2: Nee, zeker.
3: Ja, het is gewoon een leuk liedje. Het is niet too hard voor de radio.
2: Als je het zo in luchtig bekijkt, ja. Ja, ja. Dat is de andere kant. Hey, ja,
0: het was in ieder geval Drake die hier voorbij kwam bij Vibes op Galaxy.
4: Ik had bij mij gewoon hard op beeld.
0: Ja. Boys, ik weet niet of de kelen gesmeerd zijn, maar welkom terug bij tweede uur van

0: hier op Galaxy Radio. En Drive nam de snap over. Ja, in deze nieuwe versie zit de snap er niet bij, helaas. Hij is wack, hij is gewoon gruwelijk.
1: De eerste versie moet ik... De waarmee we begonnen, dat vond ik een dikkere.
0: Ja?
1: Ik bedoel van die we eerst... Die ken ik. Dat is meer een soort van... Ja, die hebben 2 jaar gehad.
2: Maar je kunt gewoon niet dat ik er ook in zit nu.
0: Ja, dat is het.
1: Oh shit.
2: Nu zeggen ze ineens Drive voordat ze mijn naam...
0: Volgens mij is dat het ook inderdaad.
1: Nee, dat zou ik nooit zeggen.
0: Ja, ik weet niet, man. Ik vind hem... Ja, 9 van de 10 stukken vind ik hem gewoon hetzelfde als de old school die we hadden. Maar ik snap inderdaad wel een klein beetje...
1: Het is meer gewenning van 2 jaar. Ik hoor hem weer 2 keer
2: wij,
1: nu.
2: Wij hebben hem vorige week al
1: gehoord. Ja, bij jullie zit hij er al in.
0: Bij ons zit hij er al in.
1: Nee, maar
0: inderdaad. En sowieso, ook dit uur, dames en heren, hebben we in de show niemand minder dan Sue.
3: Hey.
0: Super dope dat je er nog steeds bent.
3: Ja, dat vertel ik.
0: We hebben het eerste uur hebben het al gehad over jouw muziek en dergelijke. We hebben een stukje van een track van Stempel, gedraaid. Ja, moet ik het wel goed zeggen. En jij hebt ons geblest daarnet met een preview van een nieuwe track.
3: Klopt.
0: Klinkt ook weer ontzettend hard. Dus wanneer kan je daar al wat over kwijt trouwens? Over die track die je daarnet liet horen?
3: Buiten bedoel je?
2: Nee, die komt niet online gehad. Dat spreek ik eigenlijk gemist.
3: Misschien komt die nog wel een keer online, maar...
0: Oh, die heb ik dan gemist inderdaad. Dus ik spreek een beetje nu voor me...
3: Nee hoor, helemaal niet. Er was gewoon een track op frontlinie waar wat problemen mee waren.
0: Ik
3: legde uit dat ik het jammer vond dat dit er niet op stond. Toen liet ik de track horen, zeg maar.
0: Ja, precies. Zo. Ja, maar van die tracks hou ik. De tracks die... Een soort smetje hebben, weet je? Die om een of andere reden dus niet online gegooid kunnen worden.
2: Maar wel bestaan, hè?
0: Maar wel bestaan. En ja, neem van mij aan als je deze track hoort. Want wat ik ervan heb gehoord, is het gewoon gruwelijk. En dat het dan gewoon zonde is dat het...
1: Dat is altijd jammer,
3: ik kom nog wel een keer, hoor. De beat is van Wouter, dus...
2: En anders is het gewoon een bonus track op vinyl ergens, man.
3: Ja, dat toch? Ja, ik ga sowieso nog een pack met hem doen ergens. Dus dan hebben we die track altijd alvast liggen.
0: Kijk. Dat is altijd goed om te horen. Het eerste uur hebben we natuurlijk ook gehoord dat we weer een nieuwe draaien op dumpen hebben. 2 tracks waaruit jij kunt kiezen. Die wij straks aan het einde van de show gaan draaien.

0: moeilijke keuze. Moula bij B. Ik kijk soms naar jou. Of Cor, weg van hier. Laat je stem weten. 085 029 22 22. Of check onze social kanalen.
1: Ja.
0: En laat je stem horen. Een van deze twee tracks draaien we straks aan het einde van het uur. En ja, hier in de studio ging het al richting Moula volgens mij, hè?
2: Unaniem.
0: Unaniem.
1: Ja.
0: Unaniem, oké. Okay.
1: Maar ik ben ook wel even benieuwd naar de stand. Hebben we daar al een stand van? Ik ga
2: het is wel
1: kijken,
2: wat Sof zegt, van ik ben ook wel... Als ik dan Cor luister, wil ik gewoon horen dat... Ja, shit man, dat je denkt van hij staat achter die deur, pik.
1: Ja.
2: Dit is een toffe tune. En dit is gewoon te lief, man.
1: Zo kwam hij wel binnen ook, in die scene.
2: Dit is gewoon te lief voor de radio.
1: Ja,
3: het is logisch dat als hij een album maakt, dat hij dan ook natuurlijk... Hij
0: hoort erbij. Het is inderdaad tot Drake, Too Hard for the Radio... Het was Score Too Soft for the Radio.
2: Dit liedje dan, hè? Ja. Ja. Nee, de rest juist niet.
0: Ja,
2: nee.
0: Ja. Maar wat, als ik het nog even door mag trekken, als we het toch over Core hebben. Ja. Welke vind jij dan wel een harde track?
2: Het enige track die ik echt luister van Core is volgens mij met RZ. Bloedspoor heet hij.
3: Door de recht, man. Dimmen.
2: Ik weet het. Bloedspoor heet hij volgens mij.
3: Die 64 man, die is ook gek man. Die is met Kevin toevallig. Mm-hmm. Maar die track is echt... En daar heeft Kevin ook zeg maar een verse af van. Ik denk van oké, dat is echt een gevaarlijke verse.
0: Wat maakt een verse voor jou gevaarlijk? Wat moet erin zitten voor jou?
3: Ja, tekst. Echt, ja,
0: dat sowieso.
3: Het gaat echt bij mij echt om wat de fuck je zegt man en wat daarachter zit. Het is allemaal leuk en aardig dat je een beetje kan flowen. Ik kan tegenwoordig voor €300 een interface en een microfoon halen.
0: Zeker.
3: Maar ik vind het hoe cryptischer hoe vetter man. En als je het dan tegelijkertijd ook nog kan laten bouncen en kan laten flowen, dat vind ik vet. Dat is ook waarom ik dit doe, zeg maar.
0: Ja, straks ga jij sowieso ons ook blessen met een live track. Hm. Kan je daar al wat over kwijt?
3: Zeker. Het is een track geproduceerd door niemand minder dan Jimmy DeVille.
1: Hey.
3: Dat is super dope.
0: Een bekende, inderdaad. Ja. Hey.
3: Ja, maar echt een baas, man. En wij zijn met een project bezig, man.
1: Kijk eens. Ja, dan heb ik al wel een bepaald beeld over wat het qua sound kan zijn, maar...
3: Very dramatisch.
1: Ja. Maar ook jazzy misschien wel.
3: Maar het is gewoon... ik heb er geen woorden van, want deze man heeft mij op zo'n andere planeet neergezet.
1: Ja.
3: Dus ook weer, zeg maar, vroeger rapte ik wat sneller.
1: Ja.
3: Toen ging ik tussen 90 en 95 zitten. En nu al mijn laatste werk zit een beetje tussen de 80 en de 85.
1: Daagt jou dat ook uit of niet?
3: Ja, zeker. Ja? En bij Jimmy is het gewoon nog langzamer, zeg maar. Ja, ja. Nog als een snelling terug. Okay.
1: Maar hoe ga je dan de sneller of ga je juist die trage minder woorden dat je in bar...
3: Nee, ja. Het is niet dat ik er op die manier naar kijk, zeg maar.
1: Nee. Het is gewoon je gevoel.
3: Het is meestal bij mij ook gewoon, ik word wakker en die tune is er, zeg maar. Zo gebeurt het. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat gaat, zeg maar. Maar ja, het is wel een hele andere Sof, zeg maar. Die
1: dat is wel
3: die
1: tof.
3: Daar gaat door.
1: Ja. Oké, okay. Dus de producers die jij allemaal hebt tot nu toe, die geven je allemaal een andere vibe. Dat is wel tof. Ja,
0: ja,
1: okay.
0: Ik ben echt aan het nadenken. Jimmy DeVille, die hebben we bij ons in de show gehad natuurlijk.
1: Ja,
0: maar met wie was hij nou meegekomen?
1: Dat was met, was het niet met, die altijd met Space Case. Jong Louis. Ja, dat was samen. En die hadden samen, hadden ook een plaat uit.
0: Ja, gruwelijk.
1: En met Space Case, volgens mij.
3: En die hebben laatst een plaat getropt, toch? Vrij Miblo heet die.
1: Oh, die, ja.
3: Die was ook lachen.
1: Die is ook lauw, ja.
0: Gast, dat gaat sowieso checken. Ja, en blijf sowieso hangen, want Sof gaat zo meteen ook wat lives droppen.
1: Hey.
0: En dat is iets waar ik zeker naar uitkijk.
1: Ik ook.
4: Hey, this is Chill Galaxy.

0: Louis Pedro samen met Ja en Stay Away from the Aqua Planning. Het is altijd weer even checken weer naar nieuwe tracks, man. Ik heb, wat zei je, Hiroshi?
1: Stay away from the Aqua Planning.
0: Ja, precies. Ja, weet je.
1: Stay away.
0: Ik heb een tijdje nieuwe tracks gemist, zeg maar. En dan als je dan weer nieuwe tracks tegenkomt, dan krijg je dit.
2: Ja, maakt niet uit, toch?
3: Ja, ik volg Louis en Ja wel, man. Ik vind, we maken tof shit.
0: Mm-hmm. Ja, man. Zeker. We hebben ze een keertje ook over de vloer gehad. We hebben toen Ja niet eens de tijd gegeven om ze zeggen te doen.
3: Louis Pedro was gast en hij kwam met Louis Pedro mee, maar Ja is lauw, man. Hij maakt hele toffe dingen. Gewoon heel, heel eigen. Weet je, dat kan ik wel waarderen.
0: Ja,
2: zeker.
0: Zeker. Axt Entertainment News
2: Update. Ja, daar zijn we weer met het Axt Nieuws. En we beginnen met StockX. Volgens mij ken jij dat wel, Drive.
3: Ja,
2: StockX, ja. Die gaat concurrentie aan met Vinted. En verkoopt nu ook tweedehands sneakers. Dus StockX betreedt voor het eerst de markt voor tweedehands sneakers. Mm-hmm. En dat platform, het is een platform. Hè. Dus ze lanceerden deze week namelijk een nieuwe tak StockX Listings. En ze gaan daarmee dus de concurrentie aan van Vinted.
3: Daar gaan we Elephant, Marv.
0: Ja? Ja, man. Ja, ben je daar bang voor dat de prijzen...
3: Kan ik ze eigenlijk verkopen?
0: Oh, joh. Nee, gaan de prijzen dan niet omlaag of iets dergelijks? Of
3: ja,
0: zo,
3: als het tweedehands zijn, gaan de prijzen sowieso omlaag. Maar de schoenenprijzen zijn sowieso wack op het
2: moment. Gebruik jij Vinted wel of niet?
3: Vinted, de StockX, ik gebruik alles gewoon.
2: Dus is dit goed nieuws voor jou, soort van? Of ga je daarvan gebruik maken?
3: Ik vraag me wel af hoe ze dat doen, want hun moet je schoen gaan beoordelen wat voor... Of het een 10 is of het een 7 is. Ja. Weet je, ja, ik kan wel zeggen, het is een 9. Maar ja.
2: Maar in het algemeen op zich meer platformen. Ja, het kan goed doen. Maar ja, ik weet niet.
3: Kijk,
2: ik gebruik het niet.
3: Vindt het, gooi die gewoon iets op. En dan gooi die gewoon. Nou ja, als je 150 hebt, gooi die voor 170 erop. Bodus 150, klaar weg. Weet je, en StockX moet toch een soort iemand erop gaan zetten. Van is dat het waard of niet?
0: Ja, er moet een verdienmodel achter zitten
3: dus
0: natuurlijk.
3: Dus dat lijkt me wel lastig. Want je gaat ook niet je schoenen opsturen voordat het verkocht is.
2: Ja, want ze gaan namelijk ook de strijd aan met eBay. Het platform Goat, ik ken het niet. Maar misschien gebruik jij het?
3: Nee, Goat niet.
2: Nee.
3: eBay heb ik ook nog. Ik heb wel StockX gebruikt. Ik ken ook iemand die daarvoor werkt. Dus daar heb ik veel contact mee gehad. Omdat ik gewoon shit kwijt was. Maar,
0: shit kwijt was?
3: Ja, gewoon een pakketje niet aangekomen of zo. En gedoe. Ja. En ik weet niet, man. Maar ik ben een beetje eruit. Weet je, ik... Gewoon schoenen dragen, man. Gewoon lekker ramen wassen, Air Max's op de Air Max's op de ladder.
0: De reden dat het hier ook een klein... Dat we het jou vragen inderdaad is, want... Een van de laatste uitzendingen die we hier toentertijd bij Galaxy hadden gehad, had jij je Elephants meegenomen. En persoonlijk vind ik dat een van de mooiste Air Max's die
3: ik heb ze weer thuis.
0: Ja?
3: Ik heb ze teruggehaald uit de winkels. Ze verkochten toch niet grap. Ja, dan kan ik ze beter thuis laten verkopen.
0: Ja, want je zei inderdaad dat je ze wilde gaan verkopen.
3: Maar het is nu lang lekker weer, dus nu kunnen ze wel aan.
2: Gaan ze dan niet op StockX nu plaatsen? StockX listings.
3: Ja,
2: dus wat
3: ik
2: nu
3: heb
2: dan
3: zoiets van als het dan toch niet verkoopt voor de prijzen die... Nou ja, 5 jaar geleden, waarom zou ik dat verkopen?
0: Gewoon een vraag, joh. Hadden het zelfs over bedragen van 1100, 1200 euro.
3: Ja, maar dat was toen de prijs. En die markt is gewoon ingestort. En dat is goed gedaan van Nike, hè, weet je. Want het sloeg nergens op dat iedereen schoenen ging verkopen te verkopen.
2: Ja, ik zat er niet
3: maar,
2: in.
3: Maar dus gewoon lekker schoentje dragen, jongens.
2: Ja, gewoon dragen, ja.
3: Tenzij je Elephant wil kopen, 12,5 slijt in de DM.
2: Lekker wel.
0: Maar even voor de noobs, maat 12,5, hoeveel is dat?
3: 47.
0: Jezus,
2: 47.
0: Man. Dat was ik twee keer in, man.
2: Ja, man. Welke maat heb jij?
3: Oh, ja.
4: 45.
2: 45? Oké. Ja.
0: Ik zou even met Drive praten, man.
3: Ja, zult je extra eens leuke podcast maken.
2: Ben jij bezig van de sneakers? Of,
4: Niet, ik ben niet zo diep erin, zeg maar.
2: Nee.
4: Ik ga gewoon naar de winkel en ik koop wat ik leuk vind.
0: Ja, precies.
2: Okay.
0: Hey, Drive die heeft al een paar keer de Playster er net open gegooid. En ja, ik wil toch weer het verbandje open trekken, inderdaad. Want Nederland die heeft dus gisterenochtend... Hoe moet je dat noemen? Gisterenochtend?
3: Ja, ik weet niet, man.
0: Ja, in ieder geval, ze hebben een wedstrijd gespeeld op het WK. En die hebben ze natuurlijk verloren. En er waren drie spelers van kleur die eigenlijk de penalties hebben gemist. En na afloop van de wedstrijd waren er heel wat mensen...
3: Met apen-emojis. En het zijn sowieso allemaal toetsen.
2: Zitten wel voor de tv.
3: Maar
2: en,
3: wat ik vind eigenlijk, is eigenlijk... We zien het allemaal toch. We kunnen die mensen gewoon rapporteren. Rapporteer zijn moeder, pik. We hebben laten Instagram eraf gooien. Moet hij niet wel moeite doen om een nieuw accountje te maken.
0: Defano Holwijn bijvoorbeeld, die heeft een van die gasten dus als soort van ontmaskerd of weet je.
3: Ik heb sowieso wat mensen gerapporteerd hoor. Ik had toch pauze. Ik dacht, rapporteren. Racistisch ga je maar doen als je naar je all-inclusive in Turkije gaat, pik.
0: Zelfs dan
3: rot,
0: niet eens.
3: Rot op, man. Nee, daarom toch. Je gaat overal, je wilt overal het buitenland. Oh, ik wil de wereld zien en als iemand van een kleur een penalty mist, wat kan gebeuren, hè? Dan moeten we aap-emojis sturen. Hoe zielig ben je, man?
2: Ja. Maar wat voor guy was het dan met die exposed?
3: Naam,
2: of
3: voornaam, adres. Nee, vader, zijn moeder, zeg het. Nee.
0: Ja. De vader Holwijn, die heeft een foto geplaatst met naam en toenaam en noem alles maar op.
3: En mensen doen het zelfs op LinkedIn, gap. Het is gewoon je carrière.
0: Ja. Je carrière is dan...
3: Waar ben je mee bezig?
0: Ja, het
3: maar
0: ligt
3: hoe
0: er ook...
3: sneu ben je sowieso dat je denkt van... Hey, ik ga bij een jongen van 24 even racistisch doen onder zijn foto... omdat hij een penalty heeft gemist. Hé, hey, fuck die shit, gap.
0: Ja, de mannen in kwestie, Quinten Timber, Crescencio, Somerville en Justin Kluivert natuurlijk, die hebben hun accounts dus nu ook afgeschermd.
2: Is het zo erg, ja? In de zin van, ja, komt er veel negatief.
0: Ik heb het niet gecheckt,
3: het was niet normaal. Ik ging even naar Kluivert's account en toen ging hij toevallig op dat moment afgeschermd. Maar het zijn ook mensen uit Indonesië.
2: Is het gewoon een bot? Die
0: nee,
2: op je
0: zelfs dat niet eens. Nee, geen bot. Zeker niet.
3: Okay. Ook ja, denk ik. Ik denk dat het en is. Want ik denk ook, mensen willen ook dat dit gebeurt. Weet je, dat geloof ik ook. Net als dat mensen willen dat er rellen komt in Schilderswijk als Marokko weer.
2: Ja.
3: Want ja,
2: vinden ze mooi.
3: We willen ze niet goed zien,
0: ja.
3: Toch?
0: Ja, dat is zeker zo. Ja, het is, is het in triest dat dit nog steeds gebeurt. Ja. Maar ja, ik sta er niet van te kijken, man. Ik bedoel... Het gebeurt niet alleen in Nederland. Het gebeurt ook gewoon in het buitenland. En dat betekent niet dat ik het goed praat of wat dan ook. Maar ik bedoel... Ik heb ook...
3: Het is 2006,
0: opmerkingen gekregen, zeg maar.
3: Het is 2026, grap. Let op. Je hebt commentaar op iemands kleur. 2026. We zijn niet in de jaren 90. Of ver daarvoor nog. Kom op, ontwikkel je eens een beetje, man. Vraag een chat hoe je ermee om moet gaan of zo.
0: Ja, dat
2: klopt.
0: Ja,
3: ik kan er echt boos om worden, grap. Ik zeg je eerlijk, ik wil gewoon gestrekt been. Slijding op straat, maakt niet uit.
0: Ja.
3: Maar doe gewoon normaal, man.
0: Ja, helemaal mee eens, man.
3: En dan heb je vandaag Kevin Kotti, Patrick Kluivert is jarig. Het is hetzelfde als dat je Seedorf in beeld zag en dat ze begonnen over penalties. Waarom de fuck ga je over penalties beginnen als je Seedorf ziet? De man heeft de beste carrière uit Nederland gehad. Is altijd
0: de enige speler die meerdere clubs, met drie clubs de Champions League heeft gewonnen. En de enige donkere speler sowieso die dat heeft geflikt. Dus,
3: sowieso de enigste grap.
0: En het enige waarmee ze komen is dat hij penalty heeft gemist.
3: Ja, die heb gemist. Ja. Maar als we allemaal heel eerlijk zijn, was Marokko toch gewoon veel beter of niet? We hebben anderhalve kans gehad, hebben we per ongeluk gescoord. Door een donker iemand, weet je nog, toen je op de bank stond te springen, was een donker iemand die scoorde. De assist was ook van een donker iemand. En dan ben je boos dat ze penalties missen. We zijn gewoon 120 minuten overlopen gewoon.
0: Ja. En vergeet niet hoe mensen losgingen toen Brobbie scoorde in de groepsfase.
3: Gewoon, Nederland heeft elf keer gescoord. 10 keer door iemand van kleur.
0: Ja.
3: Zelfs eigen doelpunt was door iemand van kleur. Daar hebben we het over, joh.
0: Ja, dat is bizar, man. Ik hoop echt dat...
3: Gaat nooit stoppen, gaf. Gaat nooit stoppen. Dit gaat nog generaties lang duren.
0: Ik heb er ook inderdaad een hard hoofd in, inderdaad. Maar
3: als we één iemand kunnen beïnvloeden om het niet meer te doen, dan is het doel bereikt, toch? Als hij dan ook weer iemand kan.
2: Ja, dat
3: is hoe het werkt uiteindelijk. Nou. En dat is fucked up, maar ja, daar doe je niks aan. Rapporteer zijn moeder op Instagram.
2: Let's go.
0: Dat dus.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X online.
0: This is
2: the sound.
0: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip-hop.
4: Hip-hop.
5: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: als het aan mij ligt, ik weet niet van jullie boys.
1: Hey!
2: Yes. Ja, ja, man, sowieso.
3: Afgekoeld, ben weer rustig.
1: Ja, hij is rustig. Hij is de vibe back.
0: Ja, nee, ja, inderdaad, we hadden het zojuist ook tijdens de track over ja, wat er allemaal gaande is met de spelers van het Nederlands elftal. De gekleurde spelers, om specifiek te zijn, met alle racistische opmerkingen en... wat zei jij nou? Jij bent wit en groot. Dus...
3: Ik ben wit en groot.
1: Wit en groot.
3: Dus ik ben degene die er wat van moet zeggen.
0: Ja.
3: En dat heb ik gedaan. Rapporteer zijn moeder. En in plaats van het te delen dat we er allemaal wat van vinden, rapporteer het en daarmee is het klaar.
0: Ja, kijk, man. Bam. Ja, ik... deze voor jou, man.
3: Ja, man. Ik denk het goed.
0: Ja, nee, ik vind het sterk, want... er zijn genoeg mensen die zich daar niet over uitspreken en dergelijke. Ik vind het een lastige kwestie.
3: Maar mijn vrouw heeft een bedrijf in inclusie en nog iets.
1: Oh. Kijk.
3: Dus dat is bij ons sowieso wel een ding om daarover te praten thuis ook.
1: Ja.
3: Zij is Surinaams, mijn kinderen zijn Surinaams. Mijn vrienden zijn Marokkaans, Surinaams, Japans. Algerijns, ik heb een nieuw vriend. Ja, man, ik vind dat belangrijk, man.
0: We
3: moeten uiteindelijk allemaal door dezelfde deur
1: gaan. Ja.
0: Maar nou bedoel je, ik wil even positiever brengen. Soef.
4: Yo.
0: Algerije speelt bij wijze van spreken tegen Nederland op het WK.
4: Mm-hmm.
0: We weten allemaal, we zijn
3: een uitzending. Nee, Nederland.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Wie support jij dan?
4: Ja, de bal is rond, man. Ik ben niet zo'n voetbalguy, maar ik vind het heel leuk om te voetballen. Mm-hmm. Maar niet per se om ernaar te kijken. Maar ik ben altijd meestal een beetje voor de underdog, man. Dus ja, als het Nederland-Algerije is, dan zou ik denk ik wat meer neigen naar Algerije. Omdat het zou leuker zijn als we van Nederland winnen dan...
0: Ja, nee, we hadden natuurlijk Nederland-Algerije voor het WK als oefenpotje.
1: Ja.
0: Hadji Moussa, inderdaad. Mooi afstandsschot, inderdaad. In zijn eigen stadion.
3: Kun je nagaan als een Cherky hadden gefixt, hè?
0: Ja.
3: Die bankie zit bij Frankrijk.
0: Ja. Mm. Die is ook boos.
3: Hij is mijn favoriet voetballer, gap.
1: Ja.
3: Op het moment. Nee, 100%, ja. Man. Ik vind hem echt lauw.
0: Ja.
3: Die gozer ging gewoon hoog houden in de finale. Gewoon scheiden.
1: Ja.
3: Zit die afstand. Die gozer ging gewoon hoog houden.
1: Ja.
0: En dat zijn die mooie dingen, inderdaad. Nou ja, dus jij support beide dan.
4: Ja, zeker, man.
0: Ja, toch.
4: Zeker.
0: Hey, het is eindelijk zover, man. Jij gaat jouw track live doen.
4: We gaan rappen, man.
0: We gaan rappen. Hoe heet de track?
4: Geld als water.
0: Geld als water.
4: Yes.
0: En...
5: Ladies and gentlemen, get ready for Vibes Live.
4: Terecht, baby.
6: Yeah.
4: Yeah. Ik pak mijn spullen en vertrek, maar kom money als ze slapen.
7: Money.
4: Ben altijd als aan het lachen. Hele grote bek, maar mijn attie is beschadigd. En ik kan met niemand praten. Soms wil ik mijn cat leeg sprayen op een haten.

voorbij gaan. Runner of een sippie, twee keys op de lijnbaan. Fucking play haters, wat is jaloezie? Snap ik niet, geef me beats, 3 punten, dankjewel. Ringloos, tap edition, hoge bomen vangen niet. Money kwam mijn kant, ik ging van agressief naar assertief. Zo, fuck me spel.

0: het maar weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Kulas. Waar was je, hoorde je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En ja, boys, ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Ik vind Kulas dope, man.
2: Het is wat anders.
3: Wat is snoes eigenlijk? Wat is dat?
1: Snoes?
4: Ja, ik weet niet, man.
1: Ja,
5: volgens mij heb ik mooi te laten wijsmaken dat het een soort...
1: snuiftabak is.
5: Ja, soort in plaats van prime is het snuiftabak.
1: Ja.
5: Tabak.
1: Ja.
5: Raar shit doen die jongens. Ja, dit is die generatie die 5 jaar geleden stond te dansen op TikTok. Echt,
1: ja, dat is voor ons.
5: Daarom doen ze deze shit. Nogal blowen, jongens. Blowen is goed.
1: Ja,
5: man.
1: Ja, man.
6: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
1: Jawel man, in Vibes Talks kunnen we elke kant op gaan die we willen. En in dit geval pakken we de Vibes Seconds erbij.
2: Tja, hey, dat zijn toch een paar dilemma's, keuzes voor Sof of Soef. Het is maar welke kant op willen. Dus we pakken even een paar vragen om en om. En we gaan je even een paar, stellingen geven.
3: Of wil het?
2: Dan gaan we even, het is een beetje gek, maar kijken hoe je erop reageert. Altijd optreden met je gulp open. Of altijd je tekst vergeten tijdens je beste verse.
3: Gulp open.
2: Ja?
3: Hij vliegt niet weg, man.
2: Nee, kijk.
1: Een dikke nummer 1 hit... scoren die geschreven is door je grootste rivaal of je eigen favoriete track uitbrengen die absoluut niemand luistert?
3: Die laatste.
1: Niemand luistert?
3: Ja, toch.
1: Oké,
2: dan gaan we dan naar een volgende, zakelijk geflipt. Ga je echt helemaal, helemaal zakelijk lekker, dus alleen nog maar in strak driedelig pak, maatpak optreden. Of je shows doen in een versleten trainingspak dat net iets te strak zit.
3: Nee, dan wel in pak.
2: Ja?
3: Ja, dan gaan we gewoon Jimmy Carr.
2: Oké.
1: Alleen nog maar kunnen rappen met een zwaar overdreven autotune stem, zelfs als je praat. Of in elke videoclip een foute, felroze eenhoorn onesie moeten dragen.
3: Eenhoorn onesie. Er zou nog stunt zijn ook.
1: Denk ik. Ik denk het ook. Ja, is het nog hard ook? Ja man, ik zie je straks iedereen met een onesie, eenhoorn onesie.
3: Nu moet ik eigenlijk een clip doen in een eenhoorn onesie.
1: Ja. Daar gaan we je aan houden, man.
2: Wij
1: zijn de getuigen daarvan. Ja man. Heb je er nog één hier, Roosje?
2: Oké. Ja. Een glimmende kale kop. Ja, laten we zeggen net. Een glimmende kale kop. Of een gigantische felle neongroene afro.
3: Glimmende kale kop.
2: Ja?
3: En die komt er bijna aan ook, man.
2: Ja? Kijk, oké.
3: Lekker kaal aan het worden.
2: Oké, no problem.
1: De laatste dan. Fans snappen je diepe wordplay pas na de vijftigste keer luisteren. Of je lyrics zijn zo simpel dat een kleuter ze meteen meezingt.
3: Nou ja, dat eerste is al waar, dus... De eerste dan.
1: Ja, toch?
5: Ja, weet je wat, als iemand dat na 50 keer pas begrijpt, dan is dat 50 keer geluisterd, grap. Dus dat is toch top?
3: Dat is goed. En ik heb dat, man. Ja. Sommige mensen zeggen dat tegen mij, van dat ze zeg maar, komen ze nu bij Stempel en hebben ze die pokkel al 80 keer gespeeld. Oh, je bedoelt dit en dit.
2: Maar dat vind ik wel echt dik aan tracks, hoor. Dat je gewoon...
5: Hij kan dat
2: goed. Inderdaad, dat vind ik... Ja, ik hou ervan.
1: Zeker. Ik heb dat nog steeds met sommige tracks wel opgezwollen. Ja, die heb ik allemaal al uitgespeeld. Maar ik heb jaren later na tracks ook inderdaad gewoon... achter betekenis gekomen van dingen, ja.
5: Je hebt gewoon een paar mensen die dat goed doen. En ik kan zeggen dat Sof... dat goed onder de knieën.
2: Ja, man. Maar dan ga je ook vaker luisteren. Dan verschillende hoeken ga je bekijken. Ja, dat is tof.
1: Ja, man. Ja. Ja, man, dat waren de 5 seconds. Thanks voor deze dilemma's. Man. En ja, wat wij dus hieruit kunnen opmaken, dames en heren, is dat wij...
5: Een edit gaan maken van een roze onesie.
3: Ja, man, doe dat, man. Ik ga het echt doen. Ik maak geen grappen, man.
2: Hey,
3: doe het echt,
2: dat
3: man.
2: Is wel dope, man.
1: Ik kijk er naar uit, man. Want weet waar het is ontstaan, man. Hey, als laatste, man. Vertel, waar kunnen we jou nog allemaal vinden?
3: Hoe bedoel je, waar je de muziek kan vinden?
1: Je social kanalen, waar ben je binnenkort al op podia te zien? Brand los, man.
3: Mijn Insta is Sof.078. Volg me of niet, kijk maar wat je doet. Voor de rest, optredens, wat heb ik staan? Ja, niks. Eigenlijk helemaal niks. Nee.
1: Yo,
5: ik heb boeken, man. Boeken.
2: Ik heb boek die guy.
3: Ik ben daar ook eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Het is echt gewoon een soort van therapie en dan drop ik het.
2: Is dat wel iets wat je zegt van, hey, ik sta ervoor, ik wil, als ik, laat ik zeggen, komende maanden helemaal volgeboekt ben, dan sta ik er? Of zeg je van,
3: tuurlijk, ja. Als ze betalen wel.
2: Ja.
3: This style ain't free anymore, man.
2: Nee, tuurlijk. Ja.
1: Zeker zo, man. Eigenlijk wil ik je bij deze nu al bedanken voor je tijd, want... Ik moet zeggen, ik heb jou in deze 2 uur zeker beter leren kennen. Voor mij was het eerst nog een beetje een waas. Ik hoop dat het voor de luisteraar ook gewoon wat meer duidelijk is geworden wie Soph, a.k.a. Soph, is. En ja, ga de boy in de gaten houden, want ja, is een gruwelijke rapper.
5: En als je meer wil weten, check hem gewoon op Spotify, man. Ga ze shit luisteren, want het is gewoon knijterhard.
3: Het zijn gewoon levensliedjes, man. Dus je hoeft me niet te DM'en met vragen. Je kan gewoon die muziek luisteren, man. Het is gewoon, wij liegen niet, snap je?
1: Ja, kijk. Toch. Ja, nou ja, geef hem een vibes applaus, dames en heren. Super dope dat hij er was. Zo!
3: Dank jullie wel.
5: Dus schrijf dat je me heel de show Soph hebt genoemd in ieder geval.
1: Maar hoor je dit? Ik zei het in twee. Ik zei Soph en Soph in één.
5: Twee gasten.
1: Ja man, nee man, super dope dat je er was. En rest ons eigenlijk nog even te checken wat de einduitslag is van de draaien of dumpen van deze week.
2: Ja, inderdaad. Zal ik even checken, want we hebben geen tussenstand gedaan ook.
1: Nee.
2: Even kijken. We pakken hem even erbij. Ja, ik denk toch een beetje wat hier ook het sentiment was. Moula B. Ik kijk soms naar jou.
1: Ja, man.
2: 67% van de
1: stemmen. Hoort hem hier voorbij komen bij Vibes. Hiroshi, bedankt dat je er deze week was. Drijf, jij ook bedankt. Was weer gezellig.
5: Ja, ook bedankt, man.
2: Ja, Soph, man. Thanks,
1: hartstikke
2: man.
1: Bedankt. Nogmaals. En ga hem checken overal. En boek hem. Boek die guy.
4: Ik kijk soms naar jou.
1: Volgende week weer een nieuwe uitzending van Vibes. Same time, same place.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Vibes is powered by Axed.
4: By Jij, de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axed.nl of de social kanalen. Axed.nl of Axed online.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

what I'm after.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio. Summer lives here.
1: Waarom? Waarom zijn er bananen? Kom. Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik beet in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik last loop, dan kijk ik erop om. Help om, maar ik kom in midden de tom.

Waarom? Waarom zijn er bananen krom? Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik beest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik langs loop, dan kijken ze om. Helft van mijn mat, ze hebben meer dan een ton.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.